0: and soul. Blend. 3 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden. En ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. Defcon 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears, die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: Show. Blend. 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen... waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobbey en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. Zes uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin. En er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: je bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen, dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
2: Dumfries schept voor zijn eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
1: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
3: Begrijp het wel. Maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dopper.
1: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

Dicht. Het is vrijdag 26 juni. Leuk dat je luistert naar de Morning Show op NPO Blend. En mijn vraag is vandaag, heb je hem overleefd? De warmste nacht tot nu toe. Oh my god. In sommige plaatsen was het wel 25 graden tijdens die slaapuurtjes. Dus zweten als je geen airco of ventilator hebt in huis. Of voor de mensen die zo'n draaiende propeller in huis wilden halen. In veel winkels waren de ventilatoren tijdelijk uitverkocht. Ik lag ook te zweten. Ik moet echt even bijkomen. Denk iets te kort geslapen. Maar ook wel weer leuk dat het echt zomer is in Nederland. Toch? Eindelijk een keertje. Dus eigenlijk mogen we niet klagen. Ook niet over het voetbal, want de WK-uitslagen zijn goed. Oranje heeft natuurlijk gewonnen. Ja, ik weet niet of je hebt gekeken. Dan ben je al heel lang wakker, want die wedstrijd was laat. Maar Oranje speelde tegen Tunesië en Nederland heeft met 3-1 gewonnen. En dat betekent dat we maandagnacht, dus om 3 uur, dus eigenlijk dinsdagochtend, spelen tegen Marokko. Spannend! In Curaçao was het ook feest. Wel verloren. Ze zijn eruit. Niet meer in het WK, maar het kleinste land ter wereld heeft het toch best wel ver gehaald. Hoe zeg je dat ook alweer? Best wel fel ver Kom niet op het woord. Maar wel een puntje gehaald bij het WK. En dat is natuurlijk ook bijzonder. En iedereen kent de vlag van Curaçao nu over de hele wereld. Dus ook trots op de Curaçaoenaren. Ondanks dat ze hebben verloren met 0-2 van Ivoorkust. In de Morning Show gaan we het meer over voetbal hebben. Maar ik heb ook heel veel lekkere muziek voor je klaarstaan op deze vrijdagochtend. T-Pain en Akon komen eraan met Bartender. En dit is een track die mede is geschreven door Mariah Carey. Lore en Nas met Head Over Heels. Ik weet al wat ik

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: lekker nummer om mee wakker te worden, toch? Snow Allegra met Fool for You. Daarom is het 7:59 geworden. Je luistert naar de morningshow op NPO Blend. Ik ben Cuba en het leuke is dat ik op de vrijdag mag ik altijd de R&B Classic aankondigen. Op andere dagen doen mijn collega's dat. Op dit moment met name Jasmine, de Jasmine's Classic is het dan. Want mijn andere collega Veronica die is met zwangerschapsverlof. Er komt weer een baby aan, we mogen weer een feestje vieren. Maar nu mag ik het dus doen.
1: R&B Classic.
0: En dan gaan we even terug naar 2009, het album Ready. Het derde album van Trey Songz, die ook weer Trigger of Tremaine wordt genoemd. Tremaine is ook zijn echte naam. Ja, dat album Ready, dat was ook het album waarop I Invented Sex op stond. Neighbors Know My Name, Successful, I Need A Girl. Gewoon een lekker albumpje. En ik dacht nu op deze dag waarop wordt geadviseerd, deze warme dag waarop wordt geadviseerd dat je 2 liter water moet drinken, is CA wel een goeie, toch? Gewoon dat water erin gieten. Soms denk je, oh my god, ik heb helemaal geen dorst. Gewoon doen, blijven hier. Want het kan wel 40 graden worden in Nederland. Kortom, Trey Songz en Fabulous met CA.

Bestel even een drankje bij de bartender, een watertje alsjeblieft. Het NPO brandweer. Ja, sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Oeh, wat is het heet. En dat is voor het eerst ooit, hè. Veel scholen zijn dicht en de post kan niet bezorgd worden. Ook wel bijzonder, festival DEFCON 1, dat is een hardstyle festival in Biddinghuizen, is afgelast en alle mensen die daar al zijn, op de camping bijvoorbeeld, die worden naar huis gestuurd. Het wordt een extreem warme dag vandaag. Veel zon. Het wordt tussen de 30 en 40 graden, 30 aan zee en lokaal 40 graden in het zuidoosten. Kortom, hydrateer, drink veel water. We'll be right back.

0: de Ivoriaanse ploeg te verslaan. Het werd 2-0. En dus zit het WK-avontuur, de WK-droom van Curaçao erop. Oranje pakte wel de groepswinst en won van Tunesië. En dat betekent dat er nu een kraker wacht. Maandagnacht, of dinsdagochtend mag je ook wel zeggen, 3 uur 's nachts, dan speelt Oranje tegen Marokko. Iemand die daar alles vanaf weet, is de man van Mokro Inside, Noordin Goudani, aan de telefoon. Good morning.
1: Goedemorgen.
0: Heb jij een beetje geslapen?
1: Ik denk 2,5 uurtjes of zo. Ik heb net nog Turkije als laatste gezien tegen Amerika. En op een gegeven moment ben ik in slaap gevallen.
0: Ja, en welke wedstrijd heeft je echt surprised, als het ware?
1: Nou, spijtig. Ik heb natuurlijk met een schuin oog vooral heel scherp naar Nederland gekeken. En tegen Tunesië en Zweden, tegen Japan, om te kijken wie Marokko gaat treffen.
0: Ja.
1: En het is Nederland geworden, dus dat is bijna ontzettend uitkijken, absoluut.
0: Ja, wat verwacht je van die wedstrijd?
1: Nou, het is vandaag code rood. Ik denk dat het die dag ook code rood gaat worden op het veld. ik verwacht echt spektakel aan alle kanten. Dus qua strijd, qua voetbal, misschien zelfs qua emoties op een gegeven moment, dat het echt... Ik denk dat het echt een veldslag gaat worden, voetballend. Zeker omdat daar in Mexico is het ook heet. Ik denk dat het echt heftig gaat worden.
0: En zit je
1: in de goede zin van het woord.
0: Ja, zit je in je rode shirt te kijken of in je oranje shirt?
1: Ja, dat is een vrij makkelijke. Het is in mijn rode shirt.
0: En wat denk je dat de uitslag zal worden?
1: Ja, ik denk dat het 2-2 gaat worden. Verlenging. Aan penalties.
0: Ja, en is Oranje klaar voor de Atlasleeuwen? Zijn de Atlasleeuwen klaar voor Oranje?
1: Ik denk dat ze beide klaar zijn. Ik moet zeggen dat Nederland ook een goede indruk heeft gemaakt in de poolfase. Zeker in vergelijking met die voorbereidingswedstrijden. En die waren heel inspiratieloos en zwak.
0: Ja.
1: Ik moet zeggen dat ze dat wel hebben opgepakt. Zeker met Brobbey in de spits. Daar zijn ze echt vooruit op gegaan.
0: Ja.
1: Ja, Marokko is eigenlijk al heel tijdje op ready. Die spelen gewoon lekker en die hebben veel vertrouwen. Dus het wordt bijzonder interessant, die wedstrijd.
0: Ja, je hebt Japan-Zweden gekeken en natuurlijk Nederland tegen Tunesië. Ja. Heb je ook Curaçao-Ivoorkust gekeken?
1: Ja, heb ik zeker gekeken. Curaçao... Ik had al vooraf verwacht, die gaan niet winnen van Ivoorkust. Ivoorkust is gewoon een sterk land in Afrika.
0: Ja.
1: Ik moet zeggen, Afrika doet het op dit moment echt supergoed. Tunesië gaan ze allemaal door. Het kan zelfs groot dat 8 à 9 landen doorgaan van de 10. Dus die maakt wel indruk, Afrika. En ik heb eigenlijk vooraf ook al voorspeld, dit is het toernooi voor Afrika. Nu kunnen ze eindelijk met veel landen laten zien tot waar ze in staat zijn. En dan zie je gewoon die gaan echt binnen nu... zijn ze nu al mee bezig, maar die gaan echt de macht grijpen wereldwijd.
0: Nice.
1: De komende 10, 20 jaar.
0: En toch ook bijzonder dat zo'n klein land als Curaçao een punt heeft gepakt op het WK. En het WK heeft gehaald, toch?
1: Ja, super. En dat was ook goed. En ook tegen Ivoorkust hebben ze goed gespeeld. Kijk, alleen die eerste wedstrijd tegen Duitsland was een beetje naïef. Ik denk dat ze die wedstrijd gewoon serieus hadden aangepakt. In de zin van niet veel weggeven, had je daar ook gewoon een kleine nederlaag kunnen pakken. Maar voor het eerst, en je ziet die jongens, sommige jongens natuurlijk voor het laatst ook op een WK. Die zijn natuurlijk al rond de 30 of de 30 al gepasseerd. Ja, dat is een droom die uitkomt voor een voetballer op een WK staan. Dus ja, super mooi om te zien.
0: Ja, nou, we willen je graag dinsdagochtend weer bellen. Want de wedstrijd waar je naar uitkijkt is natuurlijk de wedstrijd waar we ook naar uitkijken. Nederland, Marokko, Marokko, Nederland. Je zegt dus 2-2.
1: Ja.
0: Mogen we daar geld op zetten?
1: Geld op zetten zou ik niet doen in ieder geval. ik zou een zakje chips opzetten. En penalties dan... je kent het penalty-syndroom van Nederland. Marokko had een penalty-syndroom als het gaat om een penalty-miss in de finale van de Afrika Cup.
0: Ja.
1: Maar als ik nog herinner, het WK Qatar, waarin we Spanje versloegen met de penalties, heb ik daar wel vertrouwen in met Bono als keeper, want die kan wel penalties houden.
0: We kijken ernaar uit. De wedstrijd is dus maandagnacht rond 3 uur Nederland-Marokko. Noordin Goudani van Mokro Inside, dankjewel. Dit is Blackman, I'm Good op NPO Blend.

0: geproduceerd door DJ Master, die haar ontdekt op Instagram. Ella May hoorde je met 100 op NPO Blend.
1: Wake up call.
0: We zitten nog volop in de WK-gekte, in het WK-avontuur. Gisteravond zaten we met z'n allen op het puntje van onze stoel toen Curaçao het opnam tegen Ivoorkust. Helaas lukte het niet

en Neo op deze warme vrijdagochtend. Baby by Me is eigenlijk een sample van 50 Cent's I Get Money. Daarin zegt hij dan zelf, have a baby by me, baby, be a millionaire. Je luistert naar de morning show, 7 voor 8 alweer. Wat zeg ik, 6 voor 8. Leuk dat je erbij bent, goed dat je erbij bent. Laatste dagje knallen, you got this, I believe in you. En na de headlines van 8 uur hebben we veel meer leuke dingen voor je. Zo hoor je zo meteen het advies dat Eddie Murphy kreeg van The Godfather of Soul. The hardest working man in show business. James Brown gaf Eddie Murphy gek advies. Daarover zometeen meer. En misschien wel leuk om vast over na te denken. En een berichtje te sturen. Dat kan via de NPO Luister app. Dan kan je klikken op Blend en dan op berichtje. Wat was jouw eerste liefde? Weet je die nog? Dat je zo hoog tot de boten verliefd was. Dat je dacht van dit is forever. Maar je was pas 16 of zo. Daar zingt Alicia Keys over op Teenage Love Affair.

0: Soul. Blend. 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de Titi in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
2: Jazeker, houden wij het vol.
3: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En even wat eten tussendoor. Hartstikke goed.
1: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. De laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: BNN Vara, Cuba.
4: Ja, goedemorgen, dit is de morningshow. Rihanna en Drake.

toch? Ze noemen het ritme van de Big Daddy van Tems, dat noemen ze three-step. Dus geen two-step, maar three-step. Het is een Zuid-Afrikaanse stijl die een beetje een mix is van amapiano en afrotech. Big Daddy dus, van Tems op NPO Blend. Hey.

0: 8 op je vrijdagochtend. Het is 26 juni vandaag en het is echt zo. Voor deze dag moet je je klaarmaken. Zorg dat je koel blijft. Koud washandje mee waar je nog ijsklontjes in kan gooien. Een grote fles water, want je moet eigenlijk 2 liter water per dag drinken. Het kan zomaar 40 graden worden vandaag. Dus doe rustig aan, tranquilo. Want ook je hoofd kan je heet maken. Ik heb even wat nieuws over je, of voor je, over de track die ik zo meteen ga draaien. Dat is er eentje die je, ja, die moet je een beetje de werkdag doorhelpen. Rihanna en Drake met Work. Geproduceerd door Boy Wanda, die we onder andere kennen van God's Plan. Daar heeft hij een Grammy mee gewonnen, God's Plan van Drake. Maar met deze track, ja, hij wilde eigenlijk een andere kant op. Hij dacht, ik wil even niet die hip-hop beats maken, maar gewoon iets lekker dancehall-achtigs. En dat vertelt hij in een interview.
1: I was making a lot of hip-hop music and, you know, sometimes you just get burnt out. And you're like, you know what, I miss listening to Sean Paul.
2: Yeah.
1: I miss listening to Beanie Man and... You know, I used to go to house parties sometimes when I was a teenager and they'd play reggae music and people would be banging on the walls and stuff. I'm like, I miss that energy and we didn't have that energy, so.
0: Ja, zelf Canadees, maar hij miste dus die Jamaicaanse vibe.
1: You know, a couple of producers of mine and myself were just messing around with dancehall sound and beats and just having fun. I ended up giving that beat to Party Next Door. He had said, hey, I'm in the studio with Rihanna right now. We're working on records. I need something fun. And I was like, you know what? Let me just... As a risk, like, just let me just try this out. Like, here, we were having fun making this. Let's see what you can do with
2: it. Did it feel like a risk, really?
1: Sending that was kind of a risk to me personally, because I would think, like, maybe she doesn't want to do something like this. But they ended up working on the song together and putting that together. And when I heard it, I knew immediately. I'm like, this is out here.
0: This is out here. En zo ontstond dus deze enorme hit van Rihanna en Drake, geproduceerd door Boy Wanda. Work!

0: grote show. Het heet The Opposites Live in de Hofstad. Wat zeg ik? Live in de Hofstad inderdaad, dat is Den Haag. The Opposites Live in de Hofstad is dus een soort van festivalletje. Hun grootste optreden tot nu toe. En dat is dan in het Zuiderpark helemaal hun show. Ze hebben natuurlijk ook op Lowlands en Pinkpop en dat soort dingen gestaan. Maar dit is hun show, hun festivalletje als het ware. En mede georganiseerd door het Paard in Den Haag. Wie weet ga je er wel naartoe. 18 over 8 is het. Je luistert naar de Morning Show op NPO Blend. Ik ben Cuba. En mijn vraag van vandaag aan jou is: wat is het slechtste advies dat je ooit hebt gehad? Ik doe even de aftrap. Het slechtste advies dat ik ooit heb gehad is van mijn vader. Daar ben ik niet mee opgegroeid, maar ik zag hem wel regelmatig. Inmiddels is hij verhuisd naar Rusland. Maar mijn vader zei tegen me: je moet gewoon al je geld uitgeven, want er komt altijd nieuw geld op je af. Nou, en dat is de reden dat ik broke was tijdens mijn studententijd. Dat ik helemaal niks had, omdat ik alles had uitgegeven. Dus geen goede les. Mijn vraag aan jou is: wat is het slechtste advies dat jij ooit hebt gehad? Dat kan je laten weten via de NPO Luister-app. Daarop zie je de knop Blend staan. En als je daar weer op klikt, kan je op berichtje klikken en zo'n berichtje deze kant op sturen. Ik ben heel benieuwd. Ik heb ook het slechtste advies dat Eddie Murphy ooit heeft gekregen. Dat kwam van de Godfather of Soul, James Brown.
1: You think you got $1 million? I said, yeah, I do. He said, you ain't got $1 million. He said, if you do got $1 million, you take it and you bury it in the woods. And I said, why bury my money in the woods? He said, because if the government will take it from you. So bury it. And I was like, but can't the government take your land? And he said, but they won't know where the money is. That's a true story. So that's the kind of advice I used to get.
0: Wow. Ja, dus James Brown had tegen Eddie Murphy gezegd, hij zei trouwens ook een goed advies: je moet geen scheldwoorden meer gebruiken. Want tijdens de live shows, de comedy shows van Eddie Murphy, was hij veel aan het schelden. Maar goed, het andere advies dat hij dus gaf was: als je een miljoen hebt, ja, begraaf het ergens in je tuin, want anders pakt de belasting het van je af. En dat was dus het advies van The Godfather of Soul, the hardest working man in showbiz, James Brown, die er helaas niet meer is aan Eddie Murphy. Ik ben benieuwd naar je berichtjes. Een groen licht krijg je van John Legend en Andre 3000. Is wel lekker als je onderweg bent naar werk. Green light. Give me-

diep, zegt Janet Jackson. Nou, eigenlijk is het we gaan diep natuurlijk. En het bedoelt er iets anders mee. Het is meer die face-vibe. Janet Jackson, die natuurlijk veel bijnamen heeft. Miss Janet, Miss Jackson, Queen of Pop, Queen of R&B, maar ook Queen of Radio. Er was een tijd, en dan heb je het een beetje over de tijd van Rhythm Nation. Tussen 89 en 1993 had ze 7 top 5 singles. Dus was ze echt heel veel op de radio, Miss Janet Jackson. Ja, het weerbericht. Je weet het wel. Het is, sinds middernacht is er al code rood in het grootste gedeelte van het land, met name. Vanwege die hitte. Dat is voor het eerst. Scholen zijn dicht. De Albert Heijn bezorgt niet meer vanaf 3 uur. De post kan niet bezorgd worden. Festival DEFCON 1 is gecanceld, terwijl mensen daar al zijn in biddinghuizen. Er staan mensen op de camping en zo. Die worden naar huis gestuurd. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot 40 graden in het zuidoosten. Dus ja, het is echt ander weer dan normaal. Maar ook wel weer lekker dat er een echte zomer is in Nederland, toch? Dan maar gewoon tranquilo, zoals op de eilanden. Gewoon lekker om de fan gaan liggen. En af en toe tegen je baas zeggen dat het te warm is om te werken. Moet ook gewoon een dagje kunnen. Ik heb nog even de reacties op de vraag van vandaag. Ik had net een fragmentje van Eddie Murphy die te horen kreeg van James Brown dat als hij 1 miljoen verdiende, dan moest je dat in je tuin begraven. Want anders zou de belasting het opeisen. Dus nou, een van de slechtste adviezen die hij ooit had gekregen, zei Eddie Murphy daarover. Ik zei al, het slechtste advies dat ik ooit heb gekregen is dat mijn vader tegen me zei, en ik ben niet met hem opgegroeid, maar die zei van ja, als je een beetje geld hebt, geef het gewoon uit, want er komt altijd meer geld. En dat is de reden dat ik broke was als student. Wat zijn er voor reacties binnengekomen op het slechtste advies dat jij ooit hebt binnengekregen? Nou, Mike heeft een berichtje gestuurd via de NPO Luister app. En Mike, jij zegt, ik zat in een soort depressie en toen werd er tegen mij gezegd, begin de dag met een lach. Ja, nee. Thomas, die stuurt ook een bericht. Die zegt, neem een zeeduik op 1 januari. Dat doe ik dus nooit meer. Oh ja, dat is bij Scheveningen onder andere. Hè? Dat je dan op 1 januari zo'n duik neemt in die ijskoude zee. Samir, die zegt niet per se heel slecht advies. Maar je weet toch, als je iets niet doet, dat je vader dan komt met gewoon even aan- en uitzetten. Oh ja, dat is als een apparaat het niet doet. Ik snap hem, Samir. Dankjewel voor alle berichtjes. We gaan

0: Stuff von Nia Smith, Destin Conrad.
1: Mirror, mirror on the wall, Jean-Claude Van Damme, I'm fine.
2: Hey, how you doing?
3: Mr.
2: Bond, James Bond.
3: I'll never let go, I promise.
4: I'll be back.
5: Popcorn time.
0: Meer dan 25 jaar lang waren ze verantwoordelijk voor de meest bizarre stunts op televisie. Winkelwagentjes, vuurwerk, gebroken botten en grappen die vandaag de dag waarschijnlijk niet meer kunnen. Maar nu lijkt het toch echt een einde te komen aan Jackass. De nieuwe film Jackass Best and Last moet het definitieve afscheid zijn van Johnny Knoxville, Steve-O en de rest van de crew. Maar is het een waardige afsluiter? We vragen het aan Merel van Baal, onze filmjournalist en ook filmjournalist bij Veronica Superguide. Good morning!
6: Goedemorgen!
0: Je hebt hem dus al gezien.
6: Ja, klopt. Ik heb hem gezien. Ik heb Johnny Knoxville mogen interviewen. Dus ik zit helemaal in te Jackass deze weken.
0: Ja, want Merel, jij geeft altijd meerdere sterren aan de film

0: die we bespreken. Deze krijgt 1 ster.
1: Ja, het is heel pijnlijk, hè? Maar het is wel waar. Ja, ik heb echt 1 ster gegeven.
0: Klopt. Dat is de eerste keer, toch?
1: Ik doe het niet vaak, nee. Dan moet je me vooral teleurstellen. Dat is het. Want ik denk altijd, ja, een film kan heel veel hebben voor heel veel mensen. Maar ik was als tiener echt Jackass-fan. Ik keek vroeger stiekem, weet je, als mijn broer het keek ik stiekem mee. Ja, ik vind het dus echt wel iets heel gaafs hebben.
0: Maar
1: weet je wel, iedereen heeft toch wel, hè, zo'n vriend of kennis van vroeger, van middelbare school of van je studententijd, die nu nog steeds eind 30 of zo, of 40, 50, een beetje als student leeft.
0: Ja.
1: Zoveel Jackass een beetje. Dat je denkt, ja,
0: de afwas is niet gedaan, kleren liggen overal.
1: Ja, dat je denkt, het was vroeger heel grappig. Het waren gasten van 20 die hele stomme dingen deden en wij lachten er allemaal om en het was grappig.
0: Ja.
1: Alleen nu zijn ze, ja, Johnny Knoxville is gewoon 55, jongens.
0: Ja, die is grijs.
1: Ja, hij is grijs, ze zijn ouder en dan gaan ze nu nog in een kringetje staan en dan slaat één de ander in de ballen en dan gaan ze allemaal heel erg lachen. En dan denk ik, ja, weet je,
0: ja.
1: Dit was heel grappig toen we 20 waren en nu voelt het wel een beetje sneu eigenlijk.
0: Echt?
1: En dat is heel, ja, het voelt
0: op zich wel grappig, toch? Mannen van 50 die elkaar in de ballen slaan, ik wil het wel zien.
1: Nou, 5 keer achter elkaar is op een gegeven moment dat je denkt, jongens, we doen dit al 26 jaar, weet je wel. Vroeger was het heel grappig en ik vond het echt leuk.
0: Ja.
1: Maar, en ik moet zeggen ook dat deze film, het heet Best and Last, dus het is zeg maar het beste van de afgelopen 25 jaar. Oftewel, het is eigenlijk heel veel oud materiaal wat we allemaal kennen.
0: Ja.
1: En dat maakt het vooral een beetje, weet je wel. Want aan de ene kant denk ik, ja klopt, die stunts, dat zijn de stunts die we terug willen zien.
0: Ja.
1: Aan de andere kant denk ik, ja, dat bevestigt eigenlijk alleen maar dat het toen heel grappig was. En dat jullie nu, ze kunnen het gewoon ook niet meer. Fysiek niet meer natuurlijk. Dan denk ik, ja, weet je,
0: ja, dat is heel wat gebroken, hè?
1: Oh mijn god, niet normaal. Johnny Knoxville die heeft zijn penis zelfs een keer gebroken.
0: Wow.
1: Dus dat is wel het lef waar we op zitten inderdaad. Maar Johnny, ze stoppen dus ook omdat Johnny Knoxville het echt niet meer kan. Als in, hij is natuurlijk een beetje beroemd omdat hij altijd gaat vechten met stieren.
0: Ja.
1: En hij heeft zoveel ongelukken daarmee gehad. Zoveel hersenschuddingen. Dat na de laatste keer,
0: ja,
1: De dokters tegen hem zeiden, ja, als je het nog een keer doet, dan krijg je permanente schade. En
0: wow.
1: Ze hebben natuurlijk al permanente schade, maar
0: ja,
1: als in,
0: nu stoppen.
1: Ja, je kan het, als je nog 1 keer een hersenschudding krijgt, dan staan we niet in voor wat er, dan zit je in een rolstoel de rest van je leven. Dan dacht je, ja, oké, dit is het moment inderdaad, ik kan het niet meer, ik stop ermee. Maar ja, dan is wel nog zo'n laatste film. Het is een beetje 1 film te ver, voor mijn gevoel. Snap je, dat is het een beetje.
0: Ja, nog even cash grab.
1: Ja, weet je wel. Ik ga heel erg zeggen, ben je fan van Jackass? Kijk, dan ga je vast wel nog een beetje de grinnik in de bioscoop. Het is hartstikke heet, dus prima om naar de bioscoop te gaan.
0: Goeie airco.
1: Precies. Maar ik denk vooral eigenlijk, ja, op YouTube zou ik gewoon die oude shit terugzien. Dan kan je super hard lachen. Ik hoef niet mannen van 50 plus
0: botten zien breken. Broze botten zien breken.
1: En, ja, terug te zien blikken op hoe grappig het was toen ze 20 waren.
0: Ja,
1: een
0: beetje
1: een reunie-idee, weet je wel.
0: Ja. Dus niet de best, maar wel de last.
1: Ja, nou, dat een beetje voor mij inderdaad. Niet de best, wel de last. En laten we vooral nog terugdenken aan toen ze 20 waren en dat Ben Majira nog bij was.
0: Ryan, oh ja, wat is daarmee gebeurd? Die zijn vader en zijn moeder altijd te grazen nam.
1: Ja, die had op geen fever. Ja, Bam ook. Bam, die is, dat is niet zo goed met hem gegaan. Die is zwaar verslaafd geraakt.
0: Oh.
1: En die heeft, meerdere van hun hebben dat gehad. Maar de meeste zijn wat sneller nuchter geworden dan hij.
0: Ja.
1: Hij is 13 keer in afkeerklinieken geweest.
0: Wauw.
1: Anno 2026 zou hij wel nuchter zijn. Maar hij is ook uitgevallen met de rest van de cast. Hij zou de regisseur Jeff Tremaine zelfs met de dood hebben bedreigd. Dus de familie hebben bedreigd. Er is een rechtszaak van geweest.
0: Gaat niet lekker.
1: Gaat niet zo lekker. Ik moet zeggen, ik werd vanmorgen wakker en ik zag films van de première. Zijn ouders, Phil en April, die waren wel bij de première van Jackass.
0: Ja.
1: En die zeggen, het gaat supergoed met hem. Hij is nuchter, hij is gelukkig. En hij wil het heel graag ook goed maken met iedereen. Want ja, dat is dus wel een beetje ook die vriendschappen. Ja, ze zijn ook uit elkaar gevallen in de afgelopen 25 jaar. Wat ook weer zo pijnlijk is om te zien.
0: Ja.
1: Maar ja, in ieder geval goed nieuws voor fans. Het lijkt goed te gaan met Ben Majira. En we hopen natuurlijk dat hij dat gewoon nog heel, heel erg lang gaat volhouden. Want dat is wel pijnlijk om te zien natuurlijk. Dat je jeugdheld zo is afgegleden.
0: Ja, de film Jackass Best and Last draait dus nu in de Nederlandse bioscopen. En onze filmverslaggever Merel van Bouw geeft hem 1 ster.

Just In Case. En daarom is het 9:05 geworden. Leuk dat je luistert naar de Morning Show op deze ja, toch wel warme vrijdagochtend. Is het al? Het wordt zowaar 40 graden in het midden van het land. Dus bereid je daarop voor. Hydrateer. Neem wat water mee als je nog niet op je werk bent aangekomen. Je hebt ook van die kleine propellertjes, weet je, die kleine ventilators die je zo voor je gezicht kan houden. Het zijn allemaal tips om deze dag door te komen, deze warme zomerdag. En we hebben bedacht, laten we de powerpoeken dan ook daarover doen. De thema van vandaag en van deze week is de Sweaty Summer Songs. Wat zeg ik? Sweaty Summer Songs! Dat zijn van die tracks waarbij het zweet van je rug afdruipt. Jasmine zei gisteren, ja, het zweet zit tussen de bilnaad. Nou, kan ook, waar het zweet ook zit. Sweaty Summer Songs, dus deze week als powerpokkels. En die draaien we dan om 9:10. Wat hebben we al gedraaid? Nou, maandag werd In A Circle aangevraagd met Sweat. Alalalala, lom, lom, lom, lom, lom, lom. Dinsdag was het Nelly met Hard In Here. Woensdag Keith Sweat met Sweat. En gisteren draaiden we Genuine met Pony op NPO Blend. Kortom, welke track wil jij horen als Sweaty Summer Song? Het mag alles zijn en je kan het doorsturen via de NPO Luister-app. Daar staat een knop waar Blend op staat. En dan kan je klikken op berichtje en zo kan je het laten weten. Dus welke Sweaty Summer Song wil jij vandaag horen op je radio? Laat het even weten. Er zijn heel veel concerten, aankomende concerten. Ik ga bijvoorbeeld naar Bruno Mars, ben net bij Bad Bunny geweest. En ik zag dat op 16 en 17 juli is dat inderdaad. Sorry, 16, 17 en 18 juli in de Johan Cruijff Arena staat The Weeknd, die je nu hoort met Secrets.

0: 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
2: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is, in Nederland willen blijven.
1: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
3: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
1: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
4: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
1: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: BNN Vara, Cuba.
5: Welke sweaty summer song wil jij horen? Laat het even weten via de NPO Luister-app. Hier is Tupac met I Get Around.

hitte. Afgelopen nacht was de warmste nacht ooit. 25 graden op veel plekken in Nederland. En vandaag kan het wel 40 graden worden. Dus neem die waterfles bij je mee naar je werk. Hydrateer lekker. Drink af en toe een kopje thee misschien wel. Koffie schijnt je weer wat droger te maken. Maar belangrijk om er gewoon veel fluids in te gooien. En ik kan me ook voorstellen dat je voor die laatste werkdag van de week ook wel wat extra power, wat energie kan gebruiken. En daarom is het tijd voor de Power Pokoe. Weet je waar je power van krijgt? Ja, we noemen het deze week de Sweaty Summer Songs. En wat hebben we allemaal gedraaid aan Sweaty Summer Songs? Nou, maandag was het Inner Circle met Sweat. Girl, I wanna make you sweat. Alalalalalomdi. Dinsdag was het Nelly met Hard and Here. Woensdag Keep Sweat met Sweat. En gisteren draaiden we Pony van Ginuwine. En de vraag van vandaag is natuurlijk, wat wil je nu horen als Sweaty Summer Song? Nou, er is lekker veel binnengekomen. Dankjewel voor alle berichtjes. Ik zit even te kijken wat er leuk is. Leonie, die zegt Tyla met Water. Rowena, die zegt hoi, ik zit hier met mijn man en dochter thuis te werken. Willen jullie Zin in de Zomerman van Busy draaien? Op aanvraag van onze dochter Noelia. Nou, wel een shout-out naar jullie. Hallo Noelia, leuk dat je luistert. Kieran, Joshua en Miles, die hebben de wedstrijd gewonnen, want die zeggen alle drie Summertime. En dan zegt de een van Will Smith en de andere van Fresh Prince. Mag allemaal, want het is dezelfde man. DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince hoor je op deze. Drums, please.

2013 en daarmee is het 9:50 geworden. Leuk dat je luistert naar de Morning Show. Even een update van wat er allemaal te doen is vandaag en waar ook verkoeling is. De Whalers staan vandaag in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. En ik heb even gecheckt voor je of het echt doorgaat. Maar ze zeggen ja, in Tivoli-Vredenburg gaat het gewoon door. Er is klimaatbeheersing, er is gratis kraanwater en je mag ook een lege waterfles meenemen. En de Whalers kennen we natuurlijk als de band van Bob Marley. Tegenwoordig een andere voorzanger natuurlijk, maar wel een hele lekkere reggae-band. Ook een beetje de muziek die je nu wil horen waarschijnlijk. Ik ga straks ook een track van de Bob Marley en de Whalers voor je draaien trouwens. Dat is Caribbean Classic. Dat komt er zo meteen aan. We hadden net onze filmverslaggever Merel van Baal aan de lijn. Die had het even over Jackass. De nieuwe Jackass-film is de laatste Jackass-film ook. Mannen van in de 50 inmiddels. En daarom zei ze, is het iets minder grappig. Ze zijn wat voorzichtiger en ze doen wat meer herhalingen. Want ze hebben zoveel botten gebroken dat ze gewoon niet meer kunnen doen wat ze toen deden. De nieuwe film heet Jackass Best and Last. En die geeft ze 1 ster. Dus laten we kijken naar de andere films die draaien in de bioscopen. Want veel mensen gaan naar de bioscoop. Ook om die warmte te ontsnappen. Die 40 graden. En ja, er is altijd verkoeling natuurlijk. Goede airco in de bioscoop. Ik doe soms zelfs mijn jas aan als ik in de zaal zit. Wat draait er allemaal? Nou, als je met de kids wil gaan, kan je bijvoorbeeld naar Toy Story 5. Daar zit mijn grote vriend Fernando in als stem ook. Minions and Monsters is ook een aanrader. En Supergirl schijnt voor de hele familie te zijn. En ze zeggen dat die actrice het heel goed doet als Supergirl. Voor de mensen die willen griezelen, Disclosure Day en Obsession draaien ook in de Nederlandse bioscopen. En ze draaien al een tijdje, maar nog steeds aanraders. De film Michael over Michael Jackson is nog steeds te zien. En Scary Movie, Scary Movie 5, weer echt gemaakt door de Wayans Brothers, is ook een aanrader. Dus even wat tips voor deze vrijdag als je denkt van ik ben overdag een paar uurtjes vrij en ik wil even wat verkoeling zoeken.

staat op 30 juni en 1 juli stil bij de herdenking en viering van de afschaffing van de transatlantische slavernij. Met indrukwekkende verhalen, met muziek en met jou. Hoe herdenk jij deze geschiedenis? Wat geef je door? En hoe vier je deze dag? Kitty Kotter.

0: flavor.
1: Ja, welke smaak kies je als je een ijsje mag kiezen? What's your flavor van Craig David? Wordt het vanille, aardbei, chocola, allemaal lekker.
2: Het NPO Blend weer.
1: Zeker met het warme weer van vandaag. Want sinds middernacht geldt er al voor een groot deel van Nederland code rood. Vanwege de hitte en de aankomende hitte. Het is natuurlijk ook de warmste nacht ooit geweest met die 25 graden. En het kan wellicht 30 graden worden aan zee tot lokaal 40 graden in het zuidoosten. Dus echt even iets om je op voor te bereiden. Zo wat tips. Ook even erbij als de post niet aankomt. Dat kan, want de postbezorgers die worden thuisgehouden. Festival DEFCON 1 is misschien niet jouw festival. Want het is hardstyle, echt hele harde house. Maar dat was in Biddinghuizen en is gecanceld. Mensen die op de camping stonden, die worden naar huis gestuurd. En goed om te weten, de boodschappen worden ook niet meer bezorgd vanaf 3 uur 's middags. Dan de tips. Wat moet je doen vandaag? Nou, drink veel. Ook als je geen dorst hebt. Kleed je luchtig. Kies voor luchtige kleding gemaakt van materiaal dat goed ademt. Vermijd zware inspanning. Haal boodschappen voor de hitte. Dus nu eigenlijk, als het nog kan en je niet op je werk bent aangekomen. Check je medicatie. Goed om die bij je te hebben. Verkoel jezelf en ga beschermd naar buiten.
3: Caribbean Classic.
1: Bij die temperaturen van vandaag past natuurlijk een Caribbean Classic. Ik zei het net al even, vanavond in Tivoli-Vredenburg in Utrecht treden de Wailers op. De Wailers, dat is de band van Bob Marley. Wijlen Bob Marley natuurlijk, dus een andere leadzanger. Maar wel leuk om te checken. En ze melden ook bij Tivoli-Vredenburg. Je mag een flesje water meenemen of een leeg flesje. Die kan je daar dan bijvullen. En de zalen zijn verkoeld, dus het gaat niet te warm worden daar. Dus misschien een tip als je reggae-fan bent. Nou, van de Bob Marley en de Wailers hebben we deze grote hit, die een beetje wordt gekoppeld aan voetbal, maar ook los van voetbal is hij heerlijk om mee te zingen. Three Little Birds.

0: Ze heeft de refrein even geleend van Chingy en Tyrese en daar iets moois van gemaakt. Her met Something Keeps Pulling Me Back. En daarom is het 9 over half 10 geworden op je vrijdagochtend.
1: The Morning Mix.
0: En dus tijd voor de Morning Mix. Elke vrijdag hebben we een leuke mix van 15 minuten... die je gewoon rond dit tijdstip voorbij hoort komen... om je gewoon alvast een beetje klaar te maken voor het weekend dat voor de deur staat. Vandaag is de eer aan DJ Fullskill, Amsterdamse hip-hop en R&B-DJ... die bijvoorbeeld op grote festivals stond als Latin Village en het Encore Festival. En morgen is hij te vinden in de Simplon in Groningen. Hij heeft er vooral een R&B-mix van gemaakt van de Morning Mix van vandaag.

0: Love You van Cherry Dennis. Zijn we aan het einde gekomen van deze mooie mix van DJ Foolskill. Lekker zo op de vrijdagochtend. Goedemorgen, Jamie.
1: Goedemorgen.
0: Jamie's Jam zo meteen alweer tussen 10 en 1.
1: Zeker, de laatste van de week.
0: Ga je het hebben over het klimaat en het weer?
1: Nou ja, het is wel code rood. Dus misschien moeten we gewoon alles overboord gooien. En gewoon kijken waar de mensen behoefte aan hebben.
0: Ja, aan verkoeling.
1: Aan een beetje verkoeling, ja. Ja. Misschien moet ik iets van Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You, draaien.
0: Misschien ook wel leuk. Na jou, dan neemt Sonja het stokje over.
1: Ja, als ze het overleeft.
0: Ja, want die klaagt altijd over hoe heet het is in de studio. Ja,
1: gewoon in de winter is hij al aan het klagen dat het hier te heet is.
0: Het staat nu op -3, maar ik heb niet het gevoel dat het koud is.
1: Nee, maar kouder kan niet.
0: Toch?
1: Maar het is hier, als je straks naar buiten gaat, dan denk je, oh nee, het was wel echt cool in de studio.
0: Oh ja.
1: Maar ik heb wel echt respect voor mensen die buiten moeten werken vandaag of zonder airco.
0: Zeker weten,
1: het is eigenlijk niet te doen. Vanochtend kwam om 7 uur bij mij de tuinman.
0: Ja.
1: Want dat stond al heel lang gepland. En ik heb echt de hele week geprobeerd van, jongens, het is code rood. Doe maar een andere dag.
0: Nee, maar komt gewoon.
1: Ik kom wel heel vroeg. Er moest een stukje bestraat worden. Er moest nog zand uit. Dus ik heb vanochtend al met kruiwagens met zand lopen slepen en ellende. Ik ben eigenlijk helemaal kapot.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, maar die man moet nog een paar uur door. Hij zei, ik hoop dat ik het rond 12 uur af heb. Ja, dat hoop ik ook voor hem. Maar dat is niet te doen.
0: Ik was laatst op zolder. Ik ben meteen weer naar beneden gegaan.
1: Nee, die zolders, jongen.
0: Dacht even wat dingen op zolder zetten. Oh my god.
1: Ja, nee, daar wil je niet komen.
0: Nee. Het is gewoon een sauna.
1: Ja, dat is niet normaal.
0: Hoe is het met de zoektocht naar de grote essentials van de J-Lo, Jennifer Lopez?
1: Nou, lekker. Gisteren I'm Real, de remix met Ja Rule toegevoegd.
0: Oh, wat een goeie.
1: Ja, zeker. Dus dat was eigenlijk de eerste samenwerking. Want daarvoor eigenlijk alleen maar solo platen. If You Had My Love en Love Don't Cost a Thing en zo.
0: Ja.
1: Maar we hebben nog één plekje over op de lijst. Dus dat is altijd leuk. Cherrypicking. Welke mist er nog? Ja, dat kan ook weer alle kanten op. Want die vrouw heeft, weet je, je gaat daar induiken. Je komt erachter dat zij zoveel hits heeft. Mm-hmm. Echt van die tracks waarvan je denkt, oh ja, heeft ze ook nog
0: die
1: gemaakt.
0: Ook, ja.
1: Ik bedoel, ja, sinds 99 al muziek aan het maken.
0: Ja. Dus heb je de eerste ook al toegevoegd?
1: Ja, zeker.
0: Oké.
1: Dat was Love Don't Cost a Thing.
0: Je Love Don't Cost a Thing, If You Had My Loving.
1: If You Had My Love.
0: Ja, dat was met die Millennium videoclip. Toen we dachten dat de wereld zou vergaan in 2000.
1: Zeker, ja. Gebeurde vrij weinig.
0: Geef even door aan Jamie dus, welke er nog ontbreekt van J-Lo. Welke essential er nog ontbreekt.
1: Ja, en als je zoiets hebt van, oh, ik heb het echt even zwaar, ik heb een bepaalde track nodig, dan mag je me ook gewoon deze kant op sturen. We gaan een beetje freestylen vandaag.
0: Het kan allemaal via de NPO Luister-app. Daar kan je klikken op blend en vervolgens op berichtje.
1: Zeker.
0: Ik wens je een heel fijn weekend alvast en natuurlijk een fijne vrijdag. En na het weekend wordt het koeler. Is goed om naar uit te kijken. En ik heb er nog eentje voor je, net voor de headlines van 10 uur. Dit is Tweet met Oeps. Fijne dag.

0: Soul. Blend. 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje en op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de 2 winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 kilometer per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Bond, Jamie.
2: Code rood, we gaan er allemaal aan. Nou, laten we nog maar even wat moois van maken dan tot die tijd. James Jams, Jagged Edge en Nelly zometeen. Eerst Beyoncé,

week vond in de O2 Arena in Londen het feest R&B Summer Bowl plaats. Echt een waanzinnige line-up. Onder andere Jodeci, TLC en Blackstreet daar op de line-up. Ja, een beetje mosterd na de maaltijd, ik weet het. Maar ze hebben nu ook R&B Winter Ball aangekondigd. 3 avonden in december, waar ook echt een waanzinnige line-up staat. B2K, SWV, Mario en de mannen van Jagged Edge die je net hoorde. Ja, het is wel heel vet, hè, om rond de kerstdagen in Londen te zijn. En ik weet dat de mussen nu dood van het dak vallen. Maar hey, als je een beetje houdt van vooruit plannen, dan is dit misschien wel een leuke trip om het jaar mee af te sluiten, toch? R&B Winterball, it is dus. Met Nelly samen, where the party at? De locatie lijkt me duidelijk, je bent bij Blend. Ja, hou je toch een beetje uit allemaal. Wordt wel heftig, hè, vanmiddag. Zorg goed voor jezelf, voor je naasten. Doen wij de muziek met de nieuwste...

0: toch interessant, hè?
1: De scene, dus de mensen uit de muziek- en entertainmentwereld, de professionals, zeg maar, die geven die film over Michael Jackson een 3,8. Vraag je aan het publiek wat ze ervan vonden, dan is dat ineens een 9,7. Wat een verschil is dat, joh. Ja, dat komt denk ik omdat de scene het complete plaatje wil zien. Er worden alle verhalen verteld, klopt het allemaal wel. Terwijl de fans, die zitten gewoon 130 minuten lang te genieten, weet je wel. Hij draait nog steeds in de bios, hè. Dus als je die hitte niet trekt vandaag, volgens mij werken de airco's in de bioscopen prima. Gratis tipje van mij voor dit weekend.

0: zijn af en toe wat nieuwe ontdekkingen. Bunny Hanna uit Nederland, zijn nieuwste, The Rock hoorde je in Jamie's Jams. Het is vrijdag, bijna weekend. NPO Blend weekend weerbericht even voor je. Wel even oppassen vandaag, hè. Temperaturen tussen de 36 en 40 graden. Met later vanmiddag en vanavond wel kans op regen en onweer. En ja, daarna gewoon weer een gloednieuwe editie van de Nationale Plaknacht. 20 tot 24 graden en ook morgen nog heet, maximaal 38. Dus ja, ik zou zeggen, houd het even goed in de gaten. Goed smeren, goed drinken en lekker naar Jamie's Jams blijven luisteren. Dan moet het helemaal goed komen, toch?
1: Ik schat dat het een graadje of 36 is. Kijk dan maar op mijn metertje. Het is een heerlijke dag.
2: Ja, hè?
1: Ja, echt. Merk ik. Alle stress valt van je af. Vermijd alcohol. Ja. Nou, mevrouw, ik ben een alcoholist. Dus dat wordt het heel erg moeilijk. Ja. Maar ik probeer te minderen. Dus normaal drink ik 2 treetjes per dag. Dus nu drink ik maar 1 treetje per dag. Omdat het heel erg warm is.
2: En doet u dan nog wel wat extra water erbij?
1: Water?
2: Ja, hè?
1: Ja, echt. Merk ik. Alle stress valt van je af. Vermijd alcohol. Ja. Nou, mevrouw, ik ben een alcoholist. Dus dat wordt het heel erg moeilijk. Ja. Maar ik probeer te minderen. Dus normaal drink ik 2 treetjes per dag. Dus nu drink ik maar 1 treetje per dag. Omdat het heel erg warm is.
2: En doet u dan nog wel wat extra water erbij?
1: Water? Ja. Wil je mij vergeten?

Oldies in het huis van de classic R&B, hip-hop en soul. Lekker verkoelend misschien een milkshake, hè? Met deze temperaturen. Altijd goed natuurlijk. Meer Zero's zometeen in onze dagelijkse trip down memory lane. Ik weet niet of je een beetje een Marvel-liefhebber bent, maar dan weet je misschien wel welke gigantische film eruit kwam in 2008. Als je het weet, mag je het voor de eer even droppen in de NPO Luisterapp. Meer herinneringen gaan we ophalen zometeen in Blend Memories.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nationaal DVD voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Laatste uurtje van de vrijdagochtend, onderweg naar een gloednieuw weekend met de muziek van NPO Blend, Georgia Smith, Neo en Jill Scott zometeen. En dit is Fed.

0: memories.
1: Ja, om maar vooruit te kunnen kijken moet je ook het verleden onder ogen kunnen zien. En gelukkig zitten er zoveel mooie momenten in dat verleden, dat we iedere dag in Jamie's Jams even een specifiek jaar uitkiezen om te kijken welke memories daarbij horen. Vandaag 2008 in de spotlight. Een absolute R&B-grootheid stond toen nog aan het begin van zijn carrière. Je hoort hem zo.
2: TV.
1: En dat geldt trouwens ook voor de rol die Robert Downey Jr. dat jaar ging spelen. Voor het eerst zagen we dat rood-gouden harnas van hem. Van Iron Man. Ja, kijk, ik heb er niet zoveel mee, maar er zijn echt miljoenen Marvel-fans in de wereld, toch? Dus misschien vond jij dit ook wel heel vet.
3: I thought you said you were done making weapons.
4: It is. This is a flight stabilizer.
5: It's completely harmless. I didn't expect that.
2: News.
1: Ja, en in 2008 veranderde de manier waarop wij naar muziek luisterden ineens drastisch, dankzij een klein Zweeds bedrijfje. Dat inmiddels een heel groot Zweeds bedrijfje is, want in dat jaar werd Spotify gelanceerd.
6: Well, after years of delays, Spotify launched its music streaming service last week. The website welcomed its audience with a simple greeting. But for now, you won't be able to log on without an invitation. You'll need an invite from the company, one of its sponsors, or a current user while it's in the beta test mode.
2: Music.
1: 2008 is ook het jaar van Lollipop, Lil Wayne, No One, Alicia Keys en de man die al heel veel grote hits schreef voor andere artiesten, maar die dacht, hey, deze hou ik lekker voor mezelf, Neo.

van Gloria Estefan naar Jill Scott. Ja, omdat je toch een beetje die zomer moet vieren en tegelijkertijd ook een beetje rustig aan moet doen vandaag. Getting in the way. Je bent bij NPO Blend. En je weet dat Mariah Carey nog steeds miljoenen verdient dankzij All I Want for Christmas Is You, toch? Dat zal ook nog wel 100 jaar duren, denk ik. Ja, tenzij we wereldwijd besluiten om kerst af te schaffen. Maar dat gaat niet gebeuren. Ik denk dat de volgende gasten ook blij zijn als ze hun weerappie openen en zien dat het 30 graden wordt ergens in de wereld. Want ja, dan gaat ook hun kassaatje weer rinkelen, hoor. Ja, dan wordt deze tune weer uit de mottenballen getrokken. DJ Jazzy Jeff en de Fresh Prince, Summertime Baby. Drums, please.

0: Weeknd. En dan staan ze gewoon in Rotterdam op het podium. Is toch heerlijk, hè? The Roots, dat is het weekend van North Sea Jazz. Blend is er 3 dagen bij, zodat je niets hoeft te missen van... Nou, vette optredens, onder andere John Legend daar op de line-up. The Isley Brothers, Burna Boy. Ja hoor, je bent er gewoon bij, ook als je er niet bij bent. If you know what I mean, je luistert James Jams. Welkom, dit is NPO Blend.
1: Laat die teugels lekker los.
0: Ah, veel te warm.
1: Jij bent je eigen boss.
0: Juist.
1: Met Jamie in je oor.
0: 3 dagen bij, zodat je niets hoeft te missen van... Nou, vette optredens, onder andere John Legend daar op de line-up. The Isley Brothers, Burna Boy. Ja hoor, je bent er gewoon bij, ook als je er niet bij bent.

0: classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald. Verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet. Maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Maar die werkweek die is nu wel officieel voorbij, toch? Het is vrijdagmiddag, ga lekker naar huis, joh. Hey, grote baas,

Wat zijn de 5 meest grootste hits van... Dat is een rare zin. Wat zijn de 5 grootste hits van Jennifer Lopez? In ieder geval de meest iconische. De Essentials. 5 tracks die iedereen een keer gehoord moet hebben in het leven. We hebben dus al 4 tracks staan, hè? Dus jij mag zometeen de laatste toevoegen. Welke we al hebben staan, dat hoor je zo. Naar Wyclef Jean.

0: Essentials.
1: Maar wij zijn vanaf afgelopen maandag op zoek naar de 5 meest iconische tracks uit dat gigantische oeuvre van J-Lo. Ja, en er staan echt al 4 hele fijne tracks op de lijst hoor. Maar alleen die laatste, dat is altijd een lastige. Dat is een lastige, omdat we daarmee nog alle kanten op kunnen. Oké, maar misschien als je de 4 hoort die er al op staan, dat je denkt, nee, maar dan mis je deze echt nog. Luister even goed mee. Afgelopen maandag deze. If You Had My Love werd toen uitgebracht als eerste single.

eigenlijk de eerste samenwerking met Jerusalem of I'm Real? De vraag is nu een beetje, welke mis je nog? We kunnen zoveel kanten op. We kunnen lekker inderdaad begin zero's. Iets van de laatste paar jaren, een andere samenwerking. Misschien een ondergewaardeerd pareltje of een track die juist heel vet is als het die live doet. Heb je nog één track van J-Lo waarvan je denkt, ja, die mist echt nog? Laat het dan weten. Ga naar de NPO Luister-app, klik op Blend en stuur een berichtje deze kant op. Hoor je hem zometeen wel voorbij komen in Jamie's Jam. Zou leuk zijn.

Dit is een washandje. Een badhandje of washandje, hoe je het wilt noemen. Gevuld met ace. En ik heb het vastgebonden voor mijn ventilator. Want wie niet rijk is, moet slim zijn. Gebruik wel eentje die is gewassen. Goed gewassen, dames en heren. Want anders, voordat je het weet, ruikt je hele huis naar balbil en poenie. En dat is niet de bedoeling.

You Have My Love, Love Don't Cost a Thing, Waiting for Tonight en I'm Real. Dat zijn de vier tracks die we nu hebben staan op de lijst met de essentials van Jennifer Lopez. Vijf tracks. Vier tracks. Dat is voor mij ook warm. Vier tracks die iedereen een keer gehoord moet hebben in het leven. Als je kleine neefje aan je vraagt, J-Lo, Jennifer Lopez, ken ik alleen van de fotootjes. Nou, dan moet je een beetje zorgen gaan maken, maar als je dan dat neefje ook muzikaal een beetje zou willen opvoeden, dan zijn dat in ieder geval vier tracks die hij zou moeten kennen. De vraag is, welke komt daar nog bij? Thanks voor alle berichten via de NPO Luisterapp. Ja, en heel terecht ook. Er zijn mensen die zeggen, Jamie, jij begint jouw programma iedere dag met een met eigenlijk ook een J-Lo track. En dat klopt. Moet dat dan zijn? Ja, misschien wel, hè? Nou, niet misschien. Dat moet hem gewoon zijn. Jenny from the Block, a.k.a. Jamie from the Block, is de laatste die we toevoegen. En dat is ook weer een samenwerking, dus dat is mooi. Met Styles P en Jadakiss onder andere hebben we er toch een aantal samenwerkingen op staan. Alright, thanks voor alle berichten. We gaan hem pompen voor je. Blend.

0: What about Sonja Silva?
1: Ja, what about her?
0: Ik was vanochtend een beetje bang dat je het niet zou redden vandaag.
1: Ik hoorde het, ja. Nee, maar het valt mee. En ik heb mijn grote vriend de ventilator bij. Ja. Moet trouwens wel een keertje stoffen, hè?
0: Ik wou het eigenlijk heel subtiel tegen je gaan zeggen nu. Dit was het moment geweest om je te vragen of je dat ding alsjeblieft een keer open wil schroeven.
1: Ja.
0: Want daar zit een stoflaag op.
1: Het is
0: echt kiezen of je hebt het warm of je krijgt een niesaanval zometeen.
1: Ja, nee, ik kies nu even voor de niesaanval.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dat kan niet functioneren.
0: Maar trek je het een beetje, dit soort temperaturen?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Nee, oh.
1: Nee, joh.
0: Verrassend.
1: Nee.
0: Maar
1: nee.
0: Zorg je goed voor jezelf, zorg je goed voor de mensen om je heen en zorgen zij ook goed voor jou. Dat is
1: 100%. Ja. Ik hydrateer als een malle. Kijk, ik vind dit lekker. Maar als ik met mijn voetjes in het zand met een cocktail zit.
0: Juist, ja.
1: Niet als ik in de Blend Studio.
0: Maar hoe is het hier? Want het is redelijk oké, toch?
1: Ik ben trots. Ja. Ik ben trots op jullie. Ja, hij staat redelijk oké.
0: Er zijn heel veel werkplekken waar de airco het gewoon niet doet.
1: Nee,
0: gewoon begeven heeft. Ja.
1: Of mensen die met een oven moeten werken nu.
0: Oh ja.
1: Oh, echt.
0: Nou, ik dacht voor van de week ook even. Ik eet even wat makkelijks. Ik doe even een pizzaatje in de oven.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dat huis was ineens 300 graden warmer. Ja,
1: joh, dat gaat toch. Maar wij zijn hier ook helemaal niet op ingesteld.
0: Onze huizen niet. De infrastructuur,
1: graden.
0: Nee.
1: What the fuck? Wij stapten gisteren in de auto. Stond het 43 graden.
0: Ja.
1: Wat?
0: Ja, mijn auto staat al 3 uur lang gewoon aan hier op de parkeerplaats.
1: Ja,
0: gewoon die airco.
1: Gewoon lekker dat milieu naar de kloot.
0: Ja, het is een cirkel waar we in zitten. Hey, maar extra veel zomerse liedjes zometeen. Er worden best wel veel lekkere dingen in de lijntjes gemaakt.
1: Ik ben er zo klaar mee, dat warme weer. Okay. Ik ben in denial.
0: Lekker. Mariah Carey, All I Want for Christmas is You bij Sonja. Frank Sinatra komt eraan.
1: Wie weet.
0: Ook wel leuk, toch? Voor de mensen die een hekel hebben aan de zomer.
1: Ja.
0: Nee, oké, gaat helemaal goed komen. Oké, ik wens je een fijn weekend alvast, Sonja.
1: Dankjewel, Jamie.
0: Zometeen een goed begin van het weekend met Sonja. Tot van 1 tot 4 op Blend. Ik ben er ook klaar mee, moet ik zeggen.
1: Ja, joh, ga ik doen.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet. Maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: NTR. Sonja. Zoals je van mij gewend bent op vrijdagmiddag lekker veel 90s R&B en hip-hop classics van bijvoorbeeld Blackstreet en Joe Public. Maar nu eerst Back to Life.

Hey, hallo. Een hele goede middag en welkom bij Sonja Silva op NPO Blend. Dit is jouw muzikale opmaat naar je weekend. De energy drink die je door je afterlunchdip heen gaat slepen. Gisteren was het 17 jaar geleden dat Michael Jackson helaas veel te vroeg stierf. Ik ben nog steeds aan het nagenieten van het grote succes van de onmogelijke Michael Jackson top 30 alle tijden van vorige week om MJ te eren. Als je hem nog niet hebt gehoord, je kan de hele show terugluisteren via de NPO Luister-app. Ik ben natuurlijk 3 weken lang alleen maar met MJ bezig geweest. Echt down the rabbit hole gegaan voor leuke dingen om jullie te vertellen of jou te vertellen. En als ik heel eerlijk ben, ik mis hem nu eigenlijk een klein beetje. Dus weet je wat we gewoon gaan doen? We gaan straks sowieso de nummer 1 van die top 30 nog een keer draaien. Ik vond het persoonlijk sowieso echt helemaal te gek om een onmogelijke top 30 te maken. En na de show begonnen alle radartjes in mijn hoofd alweer te draaien voor een vervolg. Nu is het natuurlijk, laten we eerlijk zijn, redelijk onmogelijk om na Michael Jackson met een artiest te komen. Dus het leek me leuk om met een thema te gaan werken. Dus wat ik heb gedaan, ik heb een poll gemaakt op de NPO Luister-app. We noemen het gewoon de poll van de week. En die is als volgt. Voor de volgende onmogelijke Michael zeggen. Voor de onmogelijke top 30 die er misschien wel gaat komen. Wat is jouw voorkeur? De onmogelijke 90s R&B top 30 aller tijden? Of de onmogelijke vrouwelijke top 30 aller tijden? Met dus alleen maar vrouwelijke artiesten of groepen die uiteraard bij Blend passen. Hè? Dus R&B, hip-hop of soul. Ga snel stemmen via de NPO Luister-app. Ook als je nog andere ideeën hebt, hoor ik het graag. Het is nu tijd voor muziek. We gaan samen luisteren naar J-Lo en Ja Rule met de remix van I Am Real.

Het is vandaag de laatste show die ik samen met producer Delano maak. Het is echt een zwarte dag in de geschiedenis van NPO Blend. Want Delano is NPO Blend. Dus dit voelt voor ons DJ's en alle medewerkers ja, echt gewoon als een enorm verlies. Maar vandaag gaan we ons zonnestraaltje zelf in het zonnetje zetten. Mocht Delano namelijk de blendbreak van vandaag en de boombox van vandaag en de Motown moment van vandaag kiezen. En welke dat zijn geworden, hoor je natuurlijk straks. Mocht jij het nou leuk vinden om hem even een berichtje te sturen of succes te wensen, misschien wel even een liedje voor hem aan te vragen om hem uit te zwaaien, dat kan allemaal, hè. Ga dan even naar de NPO Luister-app. En als je daar toch bent, kijk dan gelijk ook even naar de poll. Want ik ga binnenkort misschien wel weer een keer een nieuwe onmogelijke top 30 maken. En ik laat jullie meebeslissen welke dat zou kunnen worden. En doe dat ook even, want er zijn nu al meer dan 20 stemmen binnen. Inmiddels, hoeveel zijn het er nu, Delano? 21? Het gaat echt hard. Ik heb het net aangekondigd. Ja, dus laat het zeker eventjes weten als jij een belangrijke mening hebt daarover. En ook als je denkt, nou, dit vind ik allebei helemaal niks. Je moet even wat anders gaan doen. Ik heb een veel leuker idee voor een top 30. Stuur dan even een berichtje. Dit is zo'n track waar ik echt even aan moest wennen in het begin. Ik voelde hem niet helemaal. En vervolgens ben ik hem helemaal grijs gaan draaien. Dit is Casey Veggies featuring BJ, The Chicago Kid en Baby Get Your Dollars.

0: Ja, je hoort het. We gaan samen genieten van een track die je even uit je hysterische flow van vandaag haalt. Even lekker terugschakelen en keihard chillen. En vandaag doen we dat samen met Delano, want die heeft de Blend Break gekozen. En voor deze Blend Break reizen we af naar 1997. Het jaar waarin Titanic de bioscopen overspoelde. Iedereen ineens wist wat een Tamagotchi was. Had jij een Tamagotchi, Delano?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, ik ook niet. Ik vond die dingen zo stom. Maar ja, ze waren wel heel populair. En Puff Daddy en Faith Evans met I'll Be Missing You overal uit de speakers kwamen. En in datzelfde jaar stond Maxwell op het podium van MTV Plugged.
1: Ja, en even real talk. Er zijn live versies die gewoon een mooie uitvoering zijn. En er zijn live versies waarbij je het gevoel hebt dat iemand de studio even vacuüm trekt. Alsof alle lucht verdwijnt en er alleen nog maar een stem overblijft. En dit is zo'n versie. En Maxwell had op dat moment pas één album uit. Maxwell Urban Hang Suite. Maar hij werd toch gevraagd voor een MTV Unplugged. En dat is natuurlijk niet zomaar. Zijn sessie werd opgenomen in New York en verscheen in 1997 als live EP. En daarop stond ook zijn versie van This Woman Worked, oorspronkelijk geschreven en gezongen door Kate Bush.
0: Ja, en dat is eigenlijk al heel bijzonder, want dit is geen lied dat je zomaar even covert. En ik moet ook eerlijk zeggen, dit is het eerste album wat ik kan bedenken van artiesten die ik goed vind, waarvan ik de live versie beter vind dan het studioalbum. Dat heb ik bij niemand anders. Ik zal altijd deze kiezen over het studioalbum. En Kate Bush schreef This Woman's Work voor een filmscène waarin een man wacht terwijl zijn vrouw en hun ongeboren kind in levensgevaar zijn. Dus vanaf de basis zit er paniek in dit nummer. Spijt en machteloosheid. Alles wat je nog had willen zeggen, maar misschien te laat hebt bedacht. Maxwell maakt er iets anders van. Maar het is absoluut niet minder pijnlijk. Hij zingt het niet alsof hij indruk wil maken. Hij zingt het alsof hij zichzelf probeert bij elkaar te houden.
1: Ja, en ik moet zeggen, ik heb dit album. Ik zie mezelf nog lopen als 19-jarige jongen. Ik werkte toen achter de bar. En de eerste tram die ging altijd pas om 8:30 terug. En we waren altijd rond 5:30 klaar. En had ik nog een paar uurtjes, ja, dan moest ik nog tijd voor doen eigenlijk. En dan zie ik mezelf daar zitten met mijn Discman. En
0: met mijn koptelefoon
1: op. En eigenlijk dit album op repeat. En als dan dit nummer kwam, ja, dan was mijn dag eigenlijk weer goed.
0: Dan begon je dag
1: dan
0: waar
1: begon
0: je nog
1: dag
0: eigenlijk
1: en dan ging
0: aan
1: ik daarna
0: beginnen.
1: Slapen.
0: Ja, die begon goed. Ja. We hebben het vaak over de liefde, natuurlijk ook hier bij NPO Blend. Alsof het gaat om wat je zegt, de grote woorden, de beloftes, de romantiek. Maar soms gaat de liefde juist over wat je niet hebt gezegd. Maar over wat je hebt laten liggen, waar je te laat achterkomt. En dat is wat ik hoor in deze uitvoering. Niet alleen verdriet om wat er gebeurt, maar verdriet om alles wat je had kunnen doen toen er nog tijd was. Dus ga er even lekker voor zitten en geniet van de Blend Break van Delano. Dit is Maxwell live bij MTV Unplugged met This Woman's Work.

0: achternaam van Doja Cat is heel bijzonder en gelaagd. Ze is geboren als Amala Ratna Zandil Dlamini. Amala betekent vlekkeloos en Ratna betekent juweel in het Sanskriet. En Zandil is Zulu voor ze hebben zich vermenigvuldigd. Een zware naam voor iemand die zichzelf vernoemde naar haar favoriete wietsoort en haar liefde voor katten. Heb je toevallig gezien dat ik deze week keihard viral ben gegaan met een video op Instagram? Je kunt hem nog even checken op mijn feed, want ik heb daar straks een vraag over. En ik heb een poll gemaakt voor je op de NPO Luister-app voor een nieuwe onmogelijke top 30. En jullie zijn massaal aan het stemmen. Als ik dit nog een keer ga doen, wil ik hem natuurlijk wel weer samen met jou maken. Dus laat me even weten welke jij van de twee keuzes die er nu staan het meest ziet zitten. Of stuur even een berichtje als je een beter idee hebt. En als je toch op de NPO Luister-app bent, producer Delano is vandaag in mijn show voor het laatst. En als je een berichtje wil achterlaten of een verzoekje voor hem wil aanvragen, dan kan dat ook. Ik heb allemaal leuke berichten binnengekregen. En toen ik dacht, ik ga die poll maken voor die top 30, wist ik gewoon, die gaat meteen reageren en die gaat zeggen, Tupac, Tupac, Tupac. En ja hoor, om 1:15 was hij er al. De Tupac top 30. Ik zat laatst te denken, als je eigenlijk MJ hebt gedaan, moet je ook Prince doen. Die werden eigenlijk gezien als concurrenten van elkaar. Ja, dat is waar. Maar misschien dat dit dan weer een hele discussie oplaait. Maar is Prince echt blend? Sowieso misschien wel sommige tracks, maar ik weet niet of ik hem op alle liedjes even blend geschikt vind. Maar laat me weten wat jij ervan vindt, I. Darnell zegt, jij zei dat. Haha, wat zei ik? Wat heb ik nou weer gezegd? Heb ik iets raars gezegd? J-Lo featuring Ja Rule, maar dit is Exhibit. Nou, ik denk dat ik zei dat Exhibit zo kwam. Maar hey, voor hetzelfde geld heb je gelijk, Darnell. Danny zegt, liefde terug voor Sonja. En I zegt ook, trouwens, hi Sonja, alles lekker warm vandaag. Nee, het is niet lekker warm. Ik zweet me helemaal kapot. En ik vind het vreselijk. En ik ben zo blij dat het volgende week weer 18 graden wordt. Ik kan niet wachten. Oh, vreselijk. Hebben we dat ook gehad. En Lisa die stuurt 2 hartjes. Dankjewel alvast voor jullie berichten. Voor jouw bericht. Blijf natuurlijk ook eventjes lekker berichten sturen. En vul de poll even in. Als je daar tijd en headspace voor hebt. Want het is tering warm. Zometeen draai ik de Godfather of Soul en Kalani voor je. Nu eerst Ira Star en Fashion Killer.
1: London.

En zo zit het eerste uur er alweer op. De tijd gaat weer lekker snel, maar na het nieuws ben ik terug. En je kunt je vast gaan verheugen op muziek van onder andere Liam Thomas, de Black Eyed Peas en de nummer 1 van de MJ Top 30, maar dan wel een bijzondere versie. En we gaan het even hebben over mijn viral video op Instagram die behoorlijk wat tongen heeft losgemaakt en nogal pittig ook. Vergeet ook niet te laten weten wat jij graag zou willen horen als de volgende onmogelijke Top 30 via de NPO Luister-app. Doe dat gelijk maar even, terwijl je luistert naar de single van Kelani die in april uitkwam. Een geweldige collab met niemand minder dan Usher, en Babyface heeft er ook aan meegewerkt, waardoor hij meteen die lekkere 90s R&B vibe krijgt. Het klinkt voor mij als een recept voor een hele grote hit. Dit is Sure Never. Tot zometeen na het nieuws.

0: NPO Blend. Sonja Silva. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. Twee uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, melden de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er twee keer zoveel. Er zouden ook vier fabrieken moeten sluiten. Het gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat ondervallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Kalverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In de plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van een kilometer waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: NTR, Sonja.
2: Ja, het is veel te warm buiten, maar lekkere muziek luisteren maakt letterlijk altijd alles beter. En geloof me, bij NPO Blend ben je op de juiste plek.

Wat fijn dat je luistert. Dit uur hoor je tracks van onder andere Liam Thomas, Monifa en The Opposites. Maar we gaan eerst nog even terug naar Michael Jackson. Gisteren was het alweer 17 jaar geleden dat hij stierf. Echt bizar hoe snel de tijd gaat. Ik had persoonlijk zelf Thriller, Beat It, Bad of Billie Jean in de top 10 van de top 30 verwacht. Maar jij koos voor een verrassende top 3. Ondanks dat de nummer 1 qua vibe en lyrics zo goed bij MJ past, schreef hij Human Nature dus niet zelf. Steve Porcaro van de legendarische band Toto schreef hem voor zijn 5-jarige dochtertje, die op een dag huilend thuis kwam. Een jongetje had haar geduwd in de speeltuin en ze vroeg aan haar papa why? Why? Steve vertelde zijn dochter over de menselijke natuur en dit gesprek werd dus uiteindelijk een van Michael Jackson's mooiste songs ever, met meer dan 240 miljoen streams alleen al op Spotify. To spice it up a little heb ik een versie gevonden van juli 1988, live in Londen. Dus hier is nog één keer jouw nummer 1. Gewoon omdat wij hem met z'n allen levend houden. Door altijd over hem te blijven praten en naar zijn muziek te blijven luisteren. Dus deze is voor jou, Michael.

Je hoorde Liam Thomas hier op NPO Blend. Hey, ik heb vanochtend een poll gemaakt op de NPO Luister-app. Ga ook even kijken als je het een leuk idee vindt om binnenkort weer een nieuwe onmogelijke top 30 te maken. Ik heb namelijk inspiratie nodig. Je mag ook een berichtje sturen als jij een nog veel betere suggestie hebt. En ik zie dat er al heel veel stemmen binnen zijn. Dat vind ik echt super tof. Dank je wel daarvoor. Op dit moment loopt het een beetje gelijk op. 45% heeft gestemd op de onmogelijke 90s R&B top 30 aller tijden. En 55% heeft gestemd op de onmogelijke vrouwelijke top 30 aller tijden. En ik lees nog even een paar berichtjes voor die ik van jou heb gekregen. Dit is Niels, die zegt: hi Sonja, ik denk dat een onmogelijke top 30 wel echt een heel goed idee is. Maar als we een artiest moeten noemen, ga ik toch voor Tupac. Nou, Ivo, je hebt iemand die hetzelfde denkt als jij. Dat zijn al twee mensen. Wie weet ga ik het ook wel een keer doen, hè? En ik had net al aangegeven dat ik dacht, ja, ik weet niet of Prince nou in zijn geheel helemaal Blend is. Maar I zegt daarop: ik vind Prince prima passen, why not? Gooi er een poll uit en we zullen het weten. Ja, dat ga ik misschien ook nog wel even doen, maar dan wel denk ik even op de socials. Wilma zegt: hey Sonja, het wordt geen 18 graden volgende week. Het verschil met nu en volgende week is 18 graden. Wordt tussen de 20 en 25, maar ook dat is heel fijn in vergelijking met dit. En Humphrey stuurt een hartje. We gaan verder met een zeer onwaarschijnlijke collab die gewoon werkte. Dit zijn de mannen van NSYNC samen met Nelly. Dit is Girlfriend hier op NPO Blend. Would you be my-

0: is het alweer tijd voor de Blend Boombox. En dat is die ene track die meteen een glimlach op je gezicht tovert. Door de pure nostalgie. En die is deze week gekozen door producer Delano, die vandaag in mijn show voor het laatst is. En Delano kreeg daarvoor carte blanche. Dat is Frans.
1: Ja, is dat Frans?
0: Ja, dat betekent dat je alles mag kiezen.
1: Ja, nou, in 1993, toen sprak ik nog geen Frans. Ik zat op de basisschool en we hadden altijd de weekafsluiting. Mm-hmm. En daar was dus dit nummer, die hebben wij toen met even kijken, Bjorn, David en Tulani, en dus Delano, met z'n vieren, hebben we hem opgetreden. Jeez. En sinds 1993 ken ik de tekst uit mijn hoofd.
0: Serieus?
1: Dus dat is dus, ik ga het niet voordoen.
0: Je weet dat ik je ga uitdagen.
1: Nee,
0: hè?
1: Dat hoeft helemaal niet. Maar het is één van die tracks, want ik ben niet zo'n persoon. Kijk, je hebt van die mensen die heel makkelijk ieder nummer mee kunnen zingen, rappen,
0: ja,
1: whatever.
0: Ik, bedoel je.
1: Ja, dat ben ik niet.
0: Nee?
1: Nee, maar er zijn een aantal nummers, waaronder dit nummer, die ik gewoon altijd zal blijven herinneren.
0: Maar wat is er dan bij deze waardoor je het wel kan? Is het een nostalgie?
1: Ik denk omdat wij hebben toen zoveel gerepeteerd in de gang van de basisschool. Jeet. En we hoorden hem steeds. En ik denk dan gewoon in je onderbewustzijn, ja, heb je de track zo vaak gehoord dat de tekst is blijven hangen. En dan later kreeg je discofeestjes. En dan was dit altijd onze partytune. En dan gingen we eigenlijk altijd weer met z'n vieren optreden.
0: Ja, de goede oude tijd.
1: De goede oude tijd. Maar goed, ja, inmiddels 33 jaar geleden. We gaan terug naar 1993. En sommige nummers hoef je niet helemaal te draaien. Een schreeuw is genoeg. Whoop, there it is. En ineens sta je weer op een schoolfeest, in een sporthal, op een bruiloft of ergens op een camping, waar iemand dacht, dit is het moment om heel hard mee te doen. En Tag Team bestond uit Cecil DC, The Brain Supreme, Glenn en Steve Rowland. Dat hoor je ook in de nummer, hè? Steve Rowland!
0: Ja.
1: Twee mannen uit Atlanta die met één track een wereldwijde partyknop vonden. En Whoop, there it is kwam uit in 1993, schopte het tot nummer 2 in de Amerikaanse Billboard Hot 100 en op de R&B-lijst haalde de plaats zelfs nummer 1. Maar het mooie aan dit nummer is, het doet helemaal niet alsof het dieper is dan dat het is.
0: Nee, en dit is geen plaat waar je bij kaarslicht naar gaat zitten luisteren om de tekst te analyseren. Dit is een plaat die binnenkomt met confetti, een fluitje en iemand die net iets te enthousiast zijn drankje morst. En toch zit er een verhaal achter. Whoop werd al in 1992 opgenomen, maar hij kwam pas in 1993 echt los. Eerst in de clubs in Atlanta, daarna op sportvelden, feestjes, commercials, films en overal waar mensen collectief even hun waardigheid wilden verliezen. Het is zo'n nummer dat je eigenlijk niet mooi noemt. Je noemt het effectief, want zodra die beat begint, weet iedereen wat er gaat gebeuren. Iemand roept Whoop!
1: En de rest roept, there it is. En niemand weet precies waarom, maar iedereen doet mee. En dat is misschien wel de magie van deze Blend Boombox. Sommige tracks zijn klassiekers omdat ze muzikaal geniaal zijn. En sommige tracks zijn klassiekers omdat ze een kamer binnen 3 seconden veranderen in een gymzaal disco. Dit is Tag Team met Whoop, there it is. Body,

Grappig genoeg klinkt Joe Public als één gast met een microfoon, maar het was gewoon een hele band. En met deze track leerden ze in 1992 de wereld één belangrijke les. Als je New Jack Swing goed doet, dan blijft het 30 jaar later nog steeds bewegen. Gaan we voor nu verder met J. Cole. Dit is No Role Model.

Je hoorde Whitney Houston en I'm Your Baby Tonight. En ik moest meteen denken aan een Whitney Houston top 30. Ik denk dat zij sowieso zou voorkomen in de vrouwelijke top 30... en misschien wel vaker dan één keer. Heb je de poll al gezien voor de volgende onmogelijke top 30... op de NPO Luister-app? Ga maar even kijken. Nu op dit moment staat voor mij persoonlijk met stip op 1 voor de R&B-lijst... het volgende nummer dat ik voor je ga draaien. Maar vraag het over een kwartier nog een keer... en ik garandeer je dat het dan een hele andere is. Dit is Next, Too Close, hier op NPO Blend.

0: NPO Blend. Sonja Silva. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 3 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil, zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: NTR, Sonja.
2: Hey, hou je het nog een beetje vol? Wees wel voorzichtig, want het gaat vanavond dus ook nog eens heel hard onweren op sommige plekken. Maar weet je wat alles beter maakt? Aaliyah.

0: even kort hebben over mijn viral video op Instagram van een paar dagen geleden. Want ik heb zo meteen even een vraag hierover voor jou. Ik was gisteren bij Bridge the Gap om in te vallen voor Howard. En Wansi en ik hebben het al even kort over gehad. Maar ik vond het toch belangrijk genoeg om het hier ook even aan te kaarten.
1: Sonja, jij wil het ook even ergens over hebben. Het WK is in volle gang. Yes. Kaapverdi doet het best wel lekker.
0: Zo.
1: Ik heb het niet echt gevolgd, maar neem me even mee. Waar staat Kaapverdi hier nu?
0: Nou, niemand had dit natuurlijk verwacht. Want je zag overal berichten. Nou, die gaan tegen Spanje verliezen met 0-9 en dat soort dingen. Maar dat is niet hoe het ging. Want ze zijn gewoon keihard blijven staan tegenover en Spanje en Uruguay. Die allebei natuurlijk vroeger het WK hebben gewonnen. Dus mega, mega, mega trots. Maar er viel me iets op in de media. En ik heb daar een filmpje over gemaakt. En die is helemaal viral gegaan. Gaat helemaal los op Instagram.
1: Ja, terecht. Ja. En waar gaat dat filmpje over?
0: Nou, ik zag dus een stuk of 5 of 6 koppen waar stond het Nederlands getinte Kaapverdische elftal of het Rotterdams getinte Kaapverdische elftal. En mijn punt is, het heeft gewoon geen toegevoegde waarde. Of je moet gewoon 1 lijn trekken en zeggen vandaag speelt het Surinaams, Antilliaans, Molux, Ghanese, Togolees getinte Nederlands elftal tegen het Frans, Duits, Belgisch, Italiaans, Zweeds, Deens getinte Tunesische elftal.
2: NPO Blend. Sonja Silva.
0: Dat is gelukkig gisteren ook nog eens hartstikke goed gegaan. Ook met 3-1 gewonnen van Tunesië. En vannacht speelt Kaapverdië om 2 uur de belangrijkste wedstrijd tot nu toe. Als ze winnen van Saoedi-Arabië zijn ze door naar de knock-out. Ik kan het nog steeds niet geloven. Ik heb mijn Kaapverdië-shirt al aan. Lekker synthetisch in die bloedhitte. En de vlag gaat alvast uit. Nou ja, er is een hoop stof opgewaaid. En deze discussie die laait nog steeds voort op mijn Instagram. Maar ik heb even een vraag die daar wel bij past. Voor de WK-liefhebbers die wel scherp zijn met dit warme weer. Ga even naar de NPO Luister-app als je hier antwoord op zou willen geven. Voor welk land hang jij de vlag uit dit WK? En heeft dat ooit voor gedoe gezorgd? Stuur me even een bericht op de NPO Luister-app als je hier iets over wil vertellen. En ga vannacht massaal het elftal van Kaapverdië aanmoedigen, want dat verdienen ze. Deze is alvast om jullie een beetje in de sfeer te brengen.

0: NPO Blend. Sonja Silva.
1: Je hoorde natuurlijk Tomorrow hier op NPO Blend. En daarvoor hoorde je Lisandro Cucci en Looney Johnson met Siki Siki. En iemand vroeg me laatst, wat betekent Siki Siki eigenlijk? En ik spreek vloeiend Creool, maar ik heb geen flauw idee. Ik zing het al maanden, maar ik heb geen idee wat het betekent. Dus ik heb even mijn nichtje een appje gestuurd op San Vicent. Die weet het ook niet. Het schijnt Bediu te zijn. En dat is de taal van een ander eiland. Dus als er een cabo zit te luisteren die toevallig Bediu spreekt, kun je mij even via de NPO Luister-app laten weten wat Siki Siki betekent. Want het slaat natuurlijk eigenlijk nergens op dat ik het al zo lang zing en geen idee heb wat het betekent. Maar ik heb het vermoeden dat het iets betekent van kom op, kom op. Ik kreeg een berichtje van Bos. Mijn cabo-vlag wappert met trots. Iedereen is daar heel enthousiast over. Heerlijke track van Lisandro Cucci. Viva Cabo Verde. Laten we hopen dat ze het vanavond goed gaan doen. Een track die het altijd goed doet bij mij is Ultimate Chaos. Dit is Casanova.

0: Iedere week hoor je in Sonja Silva op NPO Blend een heerlijke Motown classic. Of een track waarvan je misschien niet eens wist dat die uit de Motown fabriek kwam. En deze week eentje die zo zoet is dat je tandarts al zenuwachtig wordt bij de titel alleen. Gekozen door producer Delano, die vandaag voor het allerlaatst bij mij in de show zit. Take it away, Delano.
1: Sugar Pie Honey Bunch. Dat klinkt als een bestelling bij een Amerikaanse bakker, maar het werd één van de grootste Motown-hits ooit. Motown's gouden trio Holland, Dozier en Holland schreef I Can't Help Myself voor de Four Tops in 1965. En achter de vrolijke sound schuilt een man die weet dat hij beter weg kan blijven, maar het simpelweg niet kan. Liedzanger Levi Stubbs, Levi Stubbs klinkt niet verliefd, maar hopeloos verslagen. Eén blik, één glimlach, één Sugar Pie Honey Bunch en alle goede voornemens verdwijnen. De muziek swingt, maar de emotie is pure overgave. Amerika voelde dat meteen. Het nummer werd een dikke nummer 1 hit en stond maar liefst 9 weken bovenaan de lijst.
0: Dit is Motown in optima forma. Holland, Dozier Holland, de Funk Brothers en Levi Stubbs, die niet zingt, maar smeekt. Het liedje over zelfbeheersing, maar over precies weten dat je jezelf voor gek zet en het toch gaat doen. Daarom vandaag in de Motown Moment, de Four Tops met I Can't Help Myself.

0: Silva.
1: En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van Sonja Silva op NPO Blend van vandaag. Nou, we hebben ons er doorheen geworsteld. Het is bloedheet in de studio, maar dat mocht de pret niet drukken. En inmiddels is Merel bij mij aangeschoven. Hoi Merel.
2: Goedemiddag.
1: Jij komt Shai vervangen, die voor mijn gevoel echt al 6 weken op vakantie is.
3: Nou,
1: is niet zo, maar
3: is
1: zo
3: dat
1: voelt
3: zo?
1: Het.
3: Oh, of zo hoor ik hier een beetje jaloezie?
1: Een beetje. En ik mis haar ook echt.
2: Ja, allemaal,
1: ja, ik kijk er altijd wel naar uit om eventjes met haar te kletsen. Maar ja, ik vind het nu heel leuk dat jij er bent.
2: Ik hoop ook dat ik haar weer waardig vervang. Want
1: ik weet
2: toch
1: zeker dat het lukt. Ja, ik weet zeker dat dat lukt. Wat ga je doen in de show?
2: Nou, we gaan het eens een keer rustiger aandoen. We dachten, we hebben natuurlijk altijd gasten. Maar waarom zouden we nu mensen bij het water weg gaan trekken om naar deze studie? Ja, je kan het gewoon niet maken.
1: Nee.
2: En ik denk ook dat als je zit te luisteren, dat je zelf denkt, weet je wat, veel muziek. Dat lijkt me nou eens lekker.
1: Ik denk dat dat een heel strak plan is, Merel.
2: Nou, dankjewel.
1: Ja, heel veel plezier en vooral ook succes.
2: Ja, ja, jullie met zo meteen naar buiten gaan, want je denkt dat het hier warm is.
1: Nee, oh, hou maar op, ik wil niet. Ik weet niet of je Charlie kent.
2: Ken
1: je Charlie
2: ook? Dat
1: is mijn ventilator. Ik heb hem hier neergezet. Hij is een beetje stoffig.
2: Ach, ja, dat blaast me wel rond.
1: Hooguit dat je een beetje van gaat niezen. Maar je blijft wel een stuk koeler.
2: Ja, heerlijk.
1: En ik heb het getest, je kan hem zelfs aanlaten als je praat.
2: Nou ja, je ziet me naar hem kijken al. Hey, wij worden dikke maatjes.
1: Je mag Charlie van me lenen.
2: Dank je wel.
1: Ik weet niet of je het had gehoord, toevallig Merel, maar Delano is vandaag voor het laatst bij mij in de show.
2: Ik schrok me kapot, ik zat net buiten mee te luisteren. Ik denk, wat hoor ik nou?
1: Ja, het is natuurlijk ook gewoon bullshit, laten we eerlijk zijn. Maar ja, soms lopen de dingen zoals ze lopen. Delano, ik ga niet janken. Dat
4: nee,
1: zeg
4: dat
1: ik
4: mag
1: nu
4: je ook
1: alvast.
4: Absoluut niet doen.
1: Dat ga ik niet doen.
2: Oh shit.
4: Nee, laat ik even. We moeten vooral verder gaan met de show. Maar
1: wat ik
4: vooral vind. We zijn samen dit avontuur. Een klein half jaar geleden gestart.
1: 9 januari.
4: 9 januari zijn we gestart. En jij had nul radioervaring.
1: Helemaal niks.
4: Vorige week was het absolute hoogtepunt.
1: Ja.
4: MJ, de onvergetelijke MJ Top 30. Heb je fantastisch gedaan.
1: Dank.
4: Ga gewoon lekker zo door, Son. Want het gaat heel erg goed. Dus ik wil zeggen, ik ben heel trots op jou. En ik vond het een eer.
1: Dankjewel.
4: Om dit met jou te hebben gedaan.
1: Dankjewel. En hetzelfde geldt voor mij. Ik weet gewoon ook 100% zeker dat ik het niet had gekund als jij er niet was geweest. Ik heb ontzettend veel van je geleerd. Nee, dat meen ik echt uit de grond van mijn hart. Jij weet, ik bullshit niet. Daar heeft niemand tijd voor. Je hebt me ontzettend veel geleerd.

0: tijd. En ik weet zeker dat we nog heel veel leuke dingen samen gaan doen. Dus voor nu dankjewel.
1: En, ja, en we hebben de show in ieder geval afgesloten met een soort twinning, hè?
0: Represent Cabo Verde. Hoe noem je ze ook alweer, het team?
1: Wat zei ik dan?
0: Tuberange. Juist. Delano, dank je wel voor alles. Het gaat je goed en we gaan elkaar vaak genoeg nog zien en spreken. Dank je wel. Nou, ik heb het gedaan zonder keihard te janken. Ik ben nu al trots op mezelf. Je bent zo dichtbij, het begin van je weekend. Voor het geval dat nog niemand het tegen je heeft gezegd vandaag... de werkweek zit er bijna op, als je al aan het werk bent. Want ik hoop eigenlijk dat je een tropenrooster hebt. Je hebt het weer gecheft. Lekker bezig. En neem dan maar van mij aan, het is veel te warm. Punt. Ga gewoon lekker in de koelkast zitten met je hoofd. Neem nog een ijsje, doe lekker veel ijsblokjes in je drankje. En volgende week hoor ik je, of zie ik je, en zie ik je ook. Ik zie mensen.
2: Ja, dat visualiseren.
0: Ja. Volgende week hoor je me weer hier bij NPO Blend. Tot dan.

0: Tutti Kotti en Emancipation Day vieren we samen. Bij Blend. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrecht, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de iconische CITIC Tower, met ruim 500 meter het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: What is it shoot?
1: Ja, beginnen we toch met een beetje country. Beyoncé, Daddy Lessons. En daarvoor hoorde je K7 met Come Baby Come.
2: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Wat een week show met Shai.
1: Ja. Het is dus geen Wat een Week Show met Shai. Het is een Wat een Week Show met Merel. En ik zeg vandaag, geniet er maar van. Want het wordt een leuke show. Het wordt misschien een... Ja, het is een beetje hoe je het bekijkt. Een rustigere show, want we hebben geen gasten. Of juist een minder rustige show, want we hebben wat meer lekkere muziek. Zoals gewoonlijk blikken we wel terug op de week. Het nieuwsweekje, om het zomaar even te noemen. Hier op Blend. Want het was weer een week, hè, zoals gewoonlijk. Maar om te beginnen, zoals we dat doen op deze zender,

hartstikke warm. Maar wie het misschien wel het allerwarmst hebben gehad... waren de concertgangers in de Gelredoom afgelopen dagen. Want, ja, Bad Bunny die gaf daar deze week 2 shows. Ja, dat was een ontzettend hete bedoeling. Ik heb echt bij mezelf in de spiegel gekeken en gedacht... wat een druppels op het voorhoofd. En toen dacht ik, oh nee, ik moest weer aan die Gelredoom denken. Waar dan al die fans van Bad Bunny stonden. En natuurlijk hij zelf, de 3-voudig Grammy... en 11-voudig Latin Grammy-winnaar. Die toverde het stadion in Arnhem 2 dagen om... tot een ware feestcatacombe.

0: Ja, en hoe heet het ook? Was ik had er toch heel graag willen zijn. Ik baal zo dat ik er niet bij was. Maaike, was jij er eigenlijk bij?
1: Helaas niet.
0: Helaas niet.
1: Nee, helaas ook, niet.
0: Al was het er 50 graden, wat had ik er graag willen staan?
1: Had ik er graag willen staan, helaas.
0: Ik ben het zo met je eens met dat gevoel. Oké, we gaan door naar een minder leuke meneer. Tenminste, als je het aan mij vraagt. De NAVO-chef Rutte, die was deze week wederom op bezoek bij Trump in het Witte Huis. En het doel was hetzelfde als de vorige keer. De relatie met de Amerikaanse president een beetje vlot proberen te trekken. En daar pakte Rutte voor uit, want hij had zelfs een presentatie bij zich om te laten zien hoe goed Trump zijn aanpak met de NAVO is.
2: Now I want to take you, if you stay here, I go over to these boards here, because I want to show you what this president was able to achieve. The Trump trillion shows you the increase Europeans and Canadians are paying into defense since you took office in 2017.
0: Ja, of het werkte, dat is maar de vraag. Trump, die was zelf in ieder geval positief over Rutte.
3: He's great. They're lucky they have him. They're lucky they have that guy.
0: Nou, wij weten wel beter, toch, Maaike?
1: Ja.
0: Been there, done that, zullen we maar zeggen. Oké, vannacht speelde Nederland tegen Tunesië en ze wonnen natuurlijk met 3-1. En ondanks het tijdstip keken er 2,1 miljoen Nederlanders naar de wedstrijd. En het was toch nog even spannend gisteravond, want vanwege die heftige weersomstandigheden dreigde de wedstrijd onderbroken te worden. Maar na een eerste eigen goal en daarna gelijk een knaller van een doelpunt in de 7e minuut leek de wedstrijd al snel gespeeld. Met nog daarna 1 doelpunt tegen werd volgens de wedstrijd afgemaakt met een doelpunt van Nederland. En het werd 1-3, hè? Officieel 1-3, volgens die volgorde.
4: Hoekschop voor het Nederlands elftal. Gakpo op het 5-meter gebied. En die valt erin dus. Van Hekken bij de eerste paal. Daarna nog aangeraakt. Nummer 3 voor het Nederlands elftal. Eindelijk uit een hoekschop aan de voor Nederland goede kant.
0: Ja, Maaike, ik doe gewoon on-air een voorspelling. Ik denk dat wij wereldkampioen worden.
1: Dat zou ik heel erg leuk vinden.
0: Oké, dat vind ik heel gematigd gezegd van jou.
1: Ja.
0: Ben je het met me eens of niet?
1: Nou, ja, er zit wel een kans in. Maar goed, er zijn ook wel hele goede andere teams.
0: Ben je toch een genuanceerd iemand? Ja, wij gaan verder met nieuwe muziek. Een nieuw soul-talent wel te verstaan. Vandaag kwam namelijk de nieuwe EP van de Britse Nectar Wood uit. De 27-jarige soulzangeres stond vorig jaar nog op Eurosonic Noorderslag en Into the Great Wide Open. En werd datzelfde jaar door Rolling Stone bekroond met The Rising UK Soul Star Loved by Elton John. Nou ja, als je daar je zegen van krijgt, dan weet je dat je echt bij de top of de top hoort. We gaan er natuurlijk naar luisteren. Lights Off van de EP Naturally.

0: Ja, de bands mogen duidelijk zijn. Talk to me van Dignity. En daarvoor je dus Nectar Wood met Lights Off.
1: Wat een week zo met Shai.
0: Ja, dus niet met Shai. Sorry daarvoor. Maar Shai die is nog heel even weg. Volgende week is ze er weer. Ik snap het als je haar ontzettend mist. Dus ik hoop nogmaals dat ik een hele goede poging doe om deze vrijdagmiddag toch heerlijk draaglijk voor je te maken. Zelfs met deze enorm hoge temperaturen. Maar wel vanwege die enorm hoge temperaturen dachten wij, weet je wat, laten wij eens aardig zijn. En laten we de mensen gewoon eens genieten. Laten genieten in het park, aan het water, bij het zwembad. Waar ze ook zitten in die 38 graden. Als ze maar niet naar de studio hoeven te komen in Hilversum. Ik kwam hier namelijk net aanrijden. Je stapt naar buiten. Het is een soort betonnen jungle is het hier. Dus je kan je voorstellen hoe warm het is. Daar gaan we helemaal precies niemand behalve onszelf mee lastigvallen. Dat betekent niet dat wij, ik zit hier niet alleen, ik zit hier met Maaike, dat wij niet ontzettend ons best gaan doen om het wel gewoon naar ons zin te hebben. En dat lukt tot nu toe eigenlijk heel aardig, hè Maaike?
2: Zeker weten.
0: We hebben even naar die playlist zitten kijken namelijk. En toen dachten we, potdomme, je zou maar lekker buiten zitten nu.
2: Moet helemaal goed komen.
0: Ja toch, dat gaat helemaal goed komen. We hebben al een terugblik gedaan. We gaan de komende 2 uur ongetwijfeld nog een keer terugblikken op de week. Want het was wel weer een beetje natuurlijk. Maar vooralsnog, iets meer muziek dan je gewend bent bij dit programma. En we trappen af. Nou ja, we hebben natuurlijk al een paar nummers gedraaid, maar we trappen af met mijn eerste soort van tipje die ik vandaag ga doen. Omdat het natuurlijk, ja, het is, je kan er niet omheen. We gaan het nog heel vaak herhalen. Het is warm. Maar daarbij passend is natuurlijk eigenlijk altijd dan maar één ding. Hele warme muziek zou ik het willen noemen. Will Smith. En we gaan op reis. We gaan namelijk naar Miami.

En we eindigen nu met Lloyd, Get It, Shawty. En we gaan natuurlijk gewoon lekker door op Blend. We gaan namelijk naar de Nigeriaanse zanger en rapper Vic Tony. Hij begon zijn carrière op SoundCloud. Poeh, ken je dat nog, SoundCloud? Ja, sterker nog, ik kom er nog wel eens. Als je echt een beetje naar die alternatieve muzikanten wil... die ook absoluut geen zin hebben om mee te werken aan de grote streamingdiensten... om allerlei ethische redenen, ga dan nog eens een keer naar SoundCloud. Als je het was vergeten, is leuk daar. Ja, even terug naar Vic Tony. Muziek is dus zijn passie, dat mogen duidelijk zijn. Alleen... het kan wel eens gek lopen in het leven, want in 2021 staat bij hem het noodlot toe. Hij is betrokken bij een zwaar auto-ongeluk, maar zijn liefde voor muziek stopt nooit. Hij blijft muziek maken en dan, een jaar later al, hè, dus een jaar na dat auto-ongeluk... breekt hij wereldwijd door met deze plaat. Ja, zo weet ook, wie kent hem niet? En hij doet het niet in zijn eentje, maar samen met Rema, Dan Tolliver en Tempo... nou, dan heb je toch ook echt een paar toppers bij elkaar. We gaan ervan genieten.

0: Little Dirty Bastard en Kaylee's Got Your Money.
1: De Wat een Week Show.
0: Met Shai, hoor je dan normaal gesproken. Maar dit keer is het niet met Shai, nee, het is met mij, met Merel Wilaert. Mocht je dat inmiddels nog niet weten, of de mensen die net inschakelen. Hoi, leuk dat je er bent. We staan altijd stil natuurlijk bij, ja, bij het nieuws. Bij dingen die de afgelopen week voorbij zijn gekomen en waarvan ik of samen met mijn producer en de redactie dachten, aha, dat valt ons op. Daar willen wij het eens even lekker met jou over gaan hebben. En we houden van uitgesproken meningen. Hè? Wees niet bang. Nou ja, hier kan je best uitgesproken over zijn. Dus ik wilde al zeggen, anders dan stuur je anoniem maar een reactie in. Maar dat hoeft helemaal niet. Dan laten we jou horen bij Can I Be a Bitch About It. Dus je kan je mening daarachter laten, het liefst in een audioberichtje. Zo, dat was een hele lange klim om nu eindelijk te gaan naar het nieuwtje waar het over gaat. Gaat alcohol roken achterna? Die vraag werd gesteld in de kop van een van de, ja, van de nieuwskanalen. In Nederland zijn we inmiddels door de jaren heen massaal minder gaan roken. En we hebben er ook uitgesproken negatieve associaties bij inmiddels. Zelfs rokers schamen zich een beetje, gaan altijd om de hoek staan. Hebben helemaal geen zin meer in al het commentaar wat ze krijgen. Maar we gaan door naar het volgende wat slecht voor ons is. Dat weten we trouwens natuurlijk ook al lang. Maar dat is alcohol. Let ook vandaag even op, hè, in die zon. Met dat biertje of dat wijntje. Want dat hit anders dan normaal. Maar ja, we vinden wel dat nog steeds een stuk normaler. Het is helemaal niet gek om bijvoorbeeld ook op werk vrij Mibo's te hebben. Al las ik laatst ook trouwens dat het van de bedrijfsvloer een beetje afgaat. Heb je dat ook meegekregen, Maaike?
2: Niet helemaal.
0: Oh,
2: ik geniet nog wel van mijn vrij Mibo'tje, hoor.
0: Ja, ik ook. Ik bedoel, ja, hou mij absoluut niet tegen. Maar ik sta altijd als eerste bij de bar. Maar nee, ik las wel dat bij veel bedrijven dat wel, ja, dat ze het minder normaal willen maken eigenlijk. Dus ook het aanbod zo, willen vergroten, zeg maar. Ja. Om de keuze voor bijvoorbeeld een mocktail of een appelsap.
2: Ja, op zich wel goed, toch?
0: Jawel, nee, zeker. De Gezondheidsraad, sterker nog, die adviseert dat dus ook. Maar niet alleen aan bedrijven. Die willen eigenlijk ook gewoon dat de overheid wat stelliger is in het, ja, een beetje afstand nemen van alcoholgebruik, zullen we maar zeggen. Ja, hoe je dat dan moet doen, campagnes, I don't know. In ieder geval is de bedoeling dat we wat meer uitstralen met z'n allen dat het niet normaal is. Want laten we eerlijk zijn, het is ook hartstikke schadelijk voor je. Ja. Maar weet je wat het is? Ik vind het gewoon zo lekker. En ik denk echt na 34 cola's of koppen thee of water, wat moet ik nou weer drinken? Ja, toch dat wijntje. Heb jij dat niet, Mike?
2: Ja, ik vind het heerlijk.
0: En kijk, alhoewel dat het niet normaal is, want laten we eerlijk zijn, het is ook hartstikke schadelijk voor je. Ja. Maar weet je wat het is? Ik vind het gewoon zo lekker. En ik denk echt na 34 cola's of koppen thee of water, wat moet ik nou weer drinken? Ja, toch dat wijntje. Heb jij dat niet, Mike?
2: Ja, ik vind het heerlijk.
0: En kijk, 16.000 Juderans drinken is

Natuurlijk wel met mate doet. Ho, ho, ho. Probeer niemand aan te praten dat je dat zou moeten overdrijven. Maar dat we echt van de overheid gaan verwachten dat ze zich wat actiever bemoeien met ons alcoholgebruik. Ja, wat vind je daar nou van? Dat wil ik ontzettend graag van je weten. Laat dus een audio-appje of een berichtje achter in de NPO-luister-app. Audioberichten ben ik dol op. Ja, zeker omdat we vandaag geen gast hebben, vind ik toch fijn om iemands stem naast die van mij en Maaike nog even te horen.

0: En Missy Elliott met One Two Step. Nou, als je dat nog volhoudt in deze hitte, dan ben je misschien wel topdanser. Mag je mee op de volgende tour van Missy Elliott of Sierra? Daar vorderen we Ella mee met 100.
1: Hey, can I be a bitch about it?
0: In Can I Be a Bitch About It bespreken we, zou ik willen zeggen, want ik betrek jou daar natuurlijk bij, nieuwsonderwerpen waar we een uitgesproken mening over hebben. En deze week kwam ik het volgende tegen. De Gezondheidsraad adviseert om voor alle Nederlanders alcoholgebruik minder normaal te maken en het zelfs te ontmoedigen. En eerlijk is eerlijk, het is natuurlijk bij alcohol zo dat je niet alleen jezelf schade toe doet, maar dat je ook enorm het risico neemt om andere schade aan te doen. Denk bijvoorbeeld aan verkeersongevallen of in de relationele sferen hoeft het ook niet altijd goed te vallen. Dus is het ook nog eens een drugs waar je jezelf en anderen mee lastig valt. Ja, als ik het zo omschrijf, dan gaat alle gezelligheid van alcohol, die er toch ook over te zeggen valt, wel af. En vandaar dat ik natuurlijk ook de vraag aan jou stelde: wat vind je er nou eigenlijk van? Hè? Want het advies is dus dat ze eigenlijk vanuit de Gezondheidsraad zeggen: we moeten het echt sterk ontmoedigen. Hogere accijnzen bijvoorbeeld. Uit supermarkten halen. Verkopen in saaie en neutrale grijzige verpakkingen. Ik zeg maar iets. Ja, dat zijn stevige dingen. Ik moet wel zeggen, Meike, ik ga jou er weer eens even bij betrekken.
2: Ja.
0: Want je bent net als ik toch ook nog van de andere slechte soort, namelijk de roker.
2: Ja.
0: Heeft het jou ooit geholpen, die saaiere pakjes?
2: Nee. Nee.
0: Oké. Okay.
2: Jou wel?
0: Nee. Eigenlijk niet.
2: Nee, hè?
0: Ja, ik bedoel,
2: de inhoud blijft hetzelfde.
0: En ik moet zeggen, er zal tal van onderzoek naar gedaan worden waarin er ongetwijfeld iets helpt. Want anders dan kom je niet tot deze conclusie. Maar ik rookte natuurlijk al best wel lang stevig.
2: Ja, misschien is het voor mensen die beginnen met roken minder aantrekkelijk, omdat het er minder leuk uitziet.
0: Ja, dat het minder aanlokkelijk is, omdat het zo'n lelijke kleur is. Dat is wel het idee er in ieder geval achter. Maar ik moet je zeggen, ik pleur gewoon het pakje ergens op een tafel. Ik zie het. Ik kijk daar helemaal niet naar.
2: Nee, ik kijk er ook nooit naar.
0: Toch?
2: Nee.
0: Oké. Nou, laten we weer terug naar dat volgende. Want we hadden het natuurlijk over alcohol. Er zijn zeker wat reacties binnengekomen. En de eerste reactie is van Jip.
3: Ik denk dat het eigenlijk wel een goed idee is. Ik heb het idee dat steeds meer mensen eigenlijk wel al bewuster omgaan met drinken. En dat veel vrienden van mij bijvoorbeeld ook al minder drinken. Sommige mensen zijn zelfs helemaal gestopt. Dus dat wordt wel steeds normaler. En ook wel het nuttigen van alcoholvrije drankjes en zeg maar cocktails of wijn of bier. Wordt ook wel steeds normaler, heb ik het idee. Steeds meer aanbod. Dus ik denk dat er al wel een soort beweging gaande is. En dat het niet per se verkeerd is als de overheid daar meer op in zou zetten of daar nog verder op voort zou borduren. Dus ik denk eigenlijk wel dat het een goed idee is. Ik ben het wel mee eens.
0: Jezus, Jip. Ja, dat klinkt als iemand van de jonge generatie. Die heeft hier heel veel begrip voor. Ik merk bij mij dat er toch de haartjes omhoog beginnen te staan. Ook Rowan die heeft een mening hierover.
4: Ja, ik snap waar dat vandaan komt. Maar ik vraag me dan af, hoe gaan ze dat dan precies doen? Kijk, als er geen reclames meer op tv mogen komen en dat soort dingen, allah. Maar als het duurder gaat worden, ik heb zoiets van pakken we dan alle lekkere dingen van de mens af? Ja, ik moet het eerst nog maar zien.
0: Oké, nou, Rowan en ik zitten misschien wat meer bij elkaar in het team. Bamshi, die heeft ook wat gestuurd.
5: Ja, ik vind het eigenlijk wel een heel goed idee dat er wordt gekeken door de overheid om alcoholgebruik gewoon niet meer zo te normaliseren. Omdat het is zo duidelijk en makkelijk om weer naar alcohol te komen. Het is ook altijd proost op je gezondheid met een borrel. Het is natuurlijk eigenlijk helemaal niet goed voor je. Ik drink zelf ook, maar ik kom denk ik ook omdat het zo normaal is om dat te doen. Weet je, je gaat al heel vroeg beginnen. Ik vind het een heel goed idee dat daar dan nu wat strenger op gelet gaat worden. Ik vraag me alleen af op wat voor manier ze dat gaan doen en hoe dat er in de praktijk uitkomt te zien.
0: Nou, ik hoorde op Rowan na eigenlijk, Meike, allemaal voorstanders van dit idee. Zijn we dan echt zo klaar met drinken?
2: Ja, misschien de mocktails dan toch wel echt, hè?
0: Ja, de mocktail, ja. Ik vind dat toch altijd een vrij hip woord voor gewoon hele dure frisdrank. Heb je dat niet?
2: Ja, als soort limonade is het altijd.
0: Ja. Maar dan toch vaak bijna net zo duur. Ja, ik heb wel eens op het terras gezeten dat de mocktail ook €12 kostte.
2: Nou,
0: vind ik veel voor een beetje suikerwater, toch?
2: Zeker weten, ja. Okay.
0: We gaan zo meteen weer naar het nieuws van alweer 5 uur. En daarna zijn we natuurlijk gewoon bij je terug.

Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. En daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrecht. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden, met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws van 5 uur hoorde je Donald Jones en Left Eye. You know what's up? And now I know what you want van Busta Rhymes en Mariah Carey. Je luistert naar de Wat een Week show bij Blend. En normaal gesproken zit Shai hier, maar deze week moet je het doen met mij, met Merel.
1: Can I be a bitch about it?
0: Ja, can I be a bitch about it? Het onderdeel waarin ik van jou wil weten, what's up, waar je een sterke mening over hebt. Vlak voordat we dus naar het NOS-journaal gingen, hadden we het namelijk over het advies van de Gezondheidsraad. Die zei, die Nederlandse overheid van ons, die moet veel actiever mensen ontmoedigen om alcohol te drinken. En ik zal je vertellen, ik heb hier wel eens eerder gezeten. Ik heb nog nooit zoveel reacties op een onderwerp binnen zien komen. Zeker voor zo'n warme dag als dit. Ik ben echt hella dankbaar dat jullie de app toch installeren terwijl je in de zon zit. En te zeggen wat je hiervan vindt. Oftewel, ben je voor of tegen het ontmoedigingsbeleid vanuit de overheid om minder alcohol te nuttigen? We kregen een appje binnen van Yes.
2: Nou, ik vind het echt belachelijk. Hou eens op, joh. Ik vind bewustwording en de risico's en consequenties duidelijk en kenbaar maken hartstikke goed. Maar dat betuttelen, nee jongens, hou eens op.
0: Ja, Yes, dat lijkt me nou typisch iemand die vroeger ook niet goed met de leraar door een deur ging. Van die mensen die gewoon niet tegen autoriteit kunnen. Ja, daar heb ik ook een paar van die vrienden van. We hebben Jurgen.
3: Hallo, Jurgen hier. Ik denk, en ik ben wat ouder. Ik denk dat als je één keer alcoholisme hebt meegemaakt bij een vriend of een familielid, dat je er absoluut voor bent dat er wat aan gedaan wordt. En dat je dat eigenlijk niet kan weten als je dat niet hebt meegemaakt.
0: Ja, dat is natuurlijk waar. Hè? We noemden het al, als je in de persoonlijke sferen er zelf mee hebt gedeeld, laten we eerlijk zijn, alcohol, daar doe je niet altijd alleen maar jezelf schade mee, maar soms ook anderen. En ik kan me voorstellen dat je dan absoluut wat waakzamer bent erop en er ook helemaal niet zo tegen bent. Ja, ik zei al, ik hou toch echt wel van een drankje. En ik heb het wel gezien hoor, na een paar water en een paar thee en een paar cola. Dus wat dat betreft, sorry Jurgen, moet je ook niet bij mij zijn, maar ik begrijp waar je vandaan komt. Laten we even gaan afsluiten met Katja. Volgens mij zat hij lekker met de pootjes in het zwembad.
4: Nou, goedemiddag. Ik ben toch serieus even mijn kleine zwembadje uitgekomen om te reageren. Laten we eerlijk zijn, het is gewoon ontzettend lekker af en toe een wijntje of een cocktailtje of whatever you like. Lekker in de zomer, lekker op een terrasje. Eerlijk gezegd, elke avond een glaasje rode wijn. En in de zomer gewoon een lekkere mojito, een caipirinha, een lekkere, hoe heet dat ding? Pornstar martini. Laat lekker iedereen zelf beslissen of ze wel of niet willen drinken. Ik neem aan dat het gaat om volwassen mensen. Kunnen zelf beslissen of ze wel of niet willen drinken. Nou, ik wens jullie een hele fijne show. Ik ga lekker mijn zwembadje in. Dikke kus, fijne show. Groetjes van Katja.
0: Katja, die had ook nog een paar aanbevelingen. Katja, die klonk alsof ze ook ooit in een slijterij heeft gewerkt en precies weet wat je daar allemaal kan kopen. Maar ik vond het in ieder geval heerlijk, Katja, en jaloersmakend om ook die voetjes lekker zo in het water te horen gaan. Wij gaan natuurlijk verder met muziek, want dat heb ik je beloofd. Meer muziek dan normaal gesproken. Want we hebben geen gasten, hè, voor de oplettende luisteraar. We gaan zo meteen luisteren naar Sekou uit het Verenigd Koninkrijk. Hij bracht de single die je zo gaat horen dit jaar nog uit. Hij is pas 21 en als je zijn stem hoort, dan geloof je daar helemaal niks van. Maar we gaan eerst naar een echte klassieker. We gaan namelijk naar Blame It van Jamie Foxx en T-Pain. En die is met een Grammy bekroond. Beste R&B performance voor duo of group. Ja, met vocals ook nog bij de Grammy Awards te horen. Dus 2010 alweer. Dit is Dangerous Lover.

0: Ja, Sekou met Dangerous Lover dus. En ik zei het toch, hij is pas 21, maar zo klinkt hij echt niet hoor.
1: De Wat een Week Show met Shai.
0: Yes, de Wat een Week Show met Shai. Maar dan niet met Shai, dan met Merel. En de show blijft verder voor een groot gedeelte natuurlijk gewoon hetzelfde. Want we zijn hartstikke trots op dat we dit maken met Blend. En alles klopt als een bus. Behalve dus dat Shai er niet is, maar ik. En dat betekent ook dat we bij het onderdeel aangekomen zijn dat we je vragen naar misschien wel jouw favoriete seksplaats in Let's Talk About Sex. We hebben daar een playlist van, de Let's Talk About Sex playlist. En we voegen heel graag daar platen aan toe. Normaal vraag ik het ook even aan de gast. Maar voor degene die al de hele dag meeluistert bij ons, en zeker bij deze show, die weet, we hebben vandaag geen gast. Want we zijn namelijk hartstikke vriendelijk hier bij Blend. Wij hebben gezegd tegen de gasten, blijf in godsnaam bij het water zitten vandaag. Kom vooral niet naar de studio. Wij draaien voor de luisteraar lekker extra platen. En dan kan jij gewoon weg hier blijven uit dat bloedhete betonnen dorp in Hilversum. Zometeen dus tijd voor de Let's Talk About Sex plaat die we gaan toevoegen aan de playlist. Heb je een idee? Bijvoorbeeld iets Drunk in Love of zo? Of iets van Rihanna? Dat kan. Marvin Gaye, zo'n classic. Maar dat is wel iets waar iemand altijd wel aan denkt. Ga dat dan bij ons laten weten in die NPO Luister-app. Voor nu gaan we eerst naar Nederlandstalige muziek. Wat in dit geval nog helemaal niks met seks te maken heeft. Nee, dit nummer niet. Nee. Het is van Jay. We gaan naar een nummer luisteren van Jay. Hij schreef in het verleden vooral Nederlandstalige platen, zoals ja, Mooie Dag past misschien ook wel bij vandaag. Maar wat misschien nog beter bij vandaag past, is op deze subtropische dag Habri Porta.

0: Yes, dit was Just Relax van Joe featuring Dre.
1: Let's talk about sex, baby. Let's talk about sex. Let's talk about sex.
0: Nou, dat mogen duidelijk zijn. Let's talk about sex. Ik moet je heel eerlijk bekennen, met deze hitte, holy shit. Ik kan mijn eigen lichaam al niet aan. Als ik naar buiten loop zometeen, wordt het één groot zweetfestijn. Laten we eerlijk zijn. En als je dan met z'n tweeën bent en je bent zo lekker over elkaar heen aan het glijden, is het toch niet per se mijn voorkeur op zo'n hete dag als dit. Aan de andere kant, muziek wat daaraan gerelateerd is, dat dan weer wel. Ja. Op de een of andere manier zon en hitte en dan die let's talk about sex doet het zelfs in absolute tophitte goed. Ik had natuurlijk gezegd, als jij iets wil toevoegen aan die let's talk about sex playlist, ja, grijp dan even die NPO Luister app erbij en stuur een berichtje in welke plaat er wat jou betreft in kan. En ik vind het echt knap, want we hebben best een hoop appjes binnengekregen en dat betekent dus dat jullie behoren tot die mensen die in deze hitte kunnen denken aan ja, aan seks dus. En ik ben er heel dankbaar voor, want er zitten dingen tussen waarvan ik denk, ja, die heb ik lang niet gehoord. Even kijken. Megan die zegt iets van Blackstreet misschien. Ja, oké, Megan. Maar ik wil dan wel specifieker van je horen natuurlijk, welke we erin moeten gaan zetten. En ook Kiki die stuurt iets in. Die zegt, ik heb het allerliefst gewoon geen muziek eigenlijk. Maar als ik moet kiezen, dan zet ik voor de grap gewoon Marvin Gaye op. Aha. Dus jij bent ook zo iemand die houdt van lachen tijdens, je weet wel. Hè? Dat het gewoon een beetje luchtig mag blijven met z'n tweeën. Dat je gewoon een beetje clumsy seks kan hebben. Ik moet zeggen, Kiki, I dig that. En ook Delano, ik weet niet of dat onze Delano is, maar ook Delano die stuurt een berichtje binnen. Die zegt, yeah, I said it, van Rihanna. Een ontzettende glijplaat, maar wel hartstikke lekker. Ja, dat is zo. Kijk, en dat is dus zo'n plaat waar ik inderdaad al heel lang niet aan gedacht heb. En ik dacht, waarom gaan we die niet alvast draaien? En wil ik de andere mensen, want die apps blijven maar binnenstromen, nog een kans geven om echt de officiële platen gaan worden die we dan in die playlist gaan zetten. Dubbel geïnspireerd, zou ik het willen noemen. Hè? Dus gewoon nu eerst Yeah, I Said It van Rihanna. Omdat ik dat zo'n goede, ja, gewoon een goed idee vond. Maar dat we dan die app die vol blijft stromen, met blijkbaar al deze ontzettend geile mensen, die gaan we dan pas echt bij de Let's Talk About Sex playlist erin gooien. Afspraak? Deal? Pak die NPO Luister-app er nog even bij.

0: Cool J en Phenomenon. Laten we eerlijk zijn, we zitten midden in de Let's Talk About Sex playlist. Ja, LL Cool J had daar ook prima bij gekund.
1: Let's talk about sex, baby.
2: Let's talk about sex. Let's talk about sex.
0: Nou, het mogen dus duidelijk zijn als je het nog niet door had. Waar hebben we het over? Ja, natuurlijk, over seks. En ik zei net al, leuk om te zien dat er ontzettend veel appjes binnenkomen met goede ideeën om die Let's Talk About Sex playlist aan te vullen. Onder andere Wilma, die stuurt een berichtje en die zegt The Secret Garden van Quincy Jones. Oude plaat, mooi hoor. Ja, zeker. En wat dacht je van Katja, die opnieuw een berichtje stuurt? Die zit denk ik nog lekker in het zwembad. Misschien wel met een mojito inmiddels, zoals ik Katja zo een beetje leer kennen vandaag. En die zegt Freak Me van Silk. Nou, ultieme seksplaat. Ik vind dat je een goede idee hebt vandaag. Zo is het. En dan gaan we eindelijk naar die ultieme. Want ik zei al, ja, van Rihanna een heel leuk idee. Die heb ik dan ook. Die zit denk ik nog lekker in het zwembad. Misschien wel met een mojito inmiddels. Zoals ik Katja zo een beetje leer kennen vandaag. En die zegt Freak Me van Silk. Nou, ultieme seksplaat. Ik vind dat je een goede idee hebt vandaag. Zo is het. En dan gaan we eindelijk naar die ultieme. Want ik zei al, ja, van Rihanna een heel leuk idee. Die heb ik dan ook gedraaid, een beetje als cadeautje. Maar ik zei

Nog verkeerd doen. Ik zou zelfs willen zeggen, dit verkeerd doen. En deze plaats is gewoon 7 minuten en 18 seconden. Dat lijkt mij op een warme dag als vandaag precies genoeg om misschien even, hè? Als je begrijpt wat ik bedoel? Dat je denkt van, nou, nu we er toch zitten. Let's talk about sex. En hier is Prince met...

Ja, Jurgen of Jurgen. Ik weet het even niet, maar ik ben helemaal ondersteboven nog steeds van deze keuze. Prince en hoorde je hier op Blend tijdens de Wat een Week Show. En wat ben ik blij dat je deze had aangevraagd. Ja, dan is het nu alweer tijd voor de volgende. En dat is een track van Temps. En als je even mee wil blaren omdat je ex een enorme lul is, ja, dan is dit daar de perfecte plaat voor. Want Big Daddy, oftewel haar ex, ja, dan denk je dat is een compliment. Maar dat is dus niet zo. Het is een enorme loser en hij heeft totaal geen ambitie. En wat mij betreft is dit ook weer zo'n track die je toe moet voegen aan je playlist. Maakt me niet uit welke playlist. Maar aan de andere kant kan ik je ook gewoon adviseren om naar Blend te blijven luisteren. Want hier weet je zeker dat je altijd hoort wat je wil horen. Temps dus. En zometeen, nadat we deze af hebben, gaan we naar Dante Thomas featuring Pras en Miss California.

Dit was hem dan alweer. De Wat een Weekshow. Volgende week zit zij gewoon weer op haar vertrouwde plek. Dus iedereen die haar gemist heeft, ja, ben er dan gewoon weer bij. Ik was Merel Wielaerts. Ik heb hier met ben het trouwens nog steeds, maar ik heb hier met plezier gezeten. Ik hoop dat je deze dag, deze hitte nog doorkomt. Als het goed is, gaat het ook nog donderen, bliksemen, hagelen. Je kent het wel. Tot de volgende keer en blijf vooral bij.

Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro vooruitgetrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen er steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. Een manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: home of classic R&B, hip hop, and soul. Blend. 7 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. Dat was in het Limburgse El. In de Bilt, waar het Weerinstituut zit, werd het 36,6 graden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Door de hitte rijden rond Eindhoven vrijwel geen bussen. Het laatste station is oververhit geraakt, waardoor bussen niet meer kunnen worden opgeladen. Met ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. Landbouwminister Van Essen wil het land zo weer van het zogenoemde stikstofslot krijgen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. En dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt. Politiek verslaggever Lars Geerts.
2: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen, in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
1: Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. En juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In de verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. Ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Doel van de sport is om een lans in een ring te steken. En deelnemers zitten daarbij zonder zadel op een paard, gekleed in klederdracht. Het groeide in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport. Het weer. Het is nog lang warm met plaatselijk kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Later opnieuw kans op onweer. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Show. Blend. 8 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
2: Dat is immer nog niet het einde der großen Hitze. Deze hoogste temperatuur, die werden jetzt meer en meer in die Mitte und nach Osten verschoben. Dat heißt morgen.
1: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwen Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
3: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
1: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijk kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 9 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
2: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
1: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
3: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. En daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
1: Kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Calypso. Blend. 10 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
2: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
1: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijkheid. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
3: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
1: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer, vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden. En dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen dan is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer, droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Blend.
1: You ever been loved?

0: Soul. Blend. 1 uur.
1: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

die gekkigheid horen, dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.